0: superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is Top! Top Headlines.
6: Goedemorgen. Het is onze Rode Duivels gelukt. Ze staan in de achtste finales op het WK voetbal. Ze wonnen gisteravond met 3-2 van Senegal, nadat ze tot de 86e minuut 0-2 achterstonden. Pas in de laatste minuten van de verlengingen scoorde kapitein Yuri Tielemans de winning goal van op strafschop.

0: In het algemeen hebben we een goede wedstrijd gespeeld nu. Wij moeten een beetje analyseren en die fouten eruit halen. Voor de 2 goals kunnen wij wat beter doen. Goed analyseren en dat proberen eruit te halen voor de volgende wedstrijden.
1: In de 8e finale spelen ze in de nacht van maandag op dinsdag tegen Gastland Amerika. De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 dodelijke slachtoffers bij de brand op Linkeroever. Er komt onder meer een plek waar mensen bloemen kunnen leggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop bezig. En ook het onderzoek naar de oorzaak van de brand loopt volop. Mogelijk ontstond die door werken. En een verrassing op het tennistoernooi van Wimbledon, want de Russische Mira Andreeva, die vorige maand nog Roland Garros won, is uitgeschakeld. Ze verloor in 3 sets van de Tsjechische Barbora Krejčíková. De dag start zonnig met vanaf de kust kans op een regenbui en veel wind. Temperaturen tot 23 graden. Vanaf morgen meer zon en weer een paar graden warmer tot een graad of 25. Dit is

0: Bambi.
1: Heb je dat gezien?
2: Heb je wat gezien?
1: De grote zomerdeals bij Gamma.
0: Ja, ze doen.
3: Met kortingen.
2: Tot 50%.
1: En de bon in de folder.
2: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
0: Ook gezien.
1: Mannetjes, ik denk dat ik ga klussen.
0: Bambi, wij klussen mee.
4: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
5: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen. Zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
6: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
7: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
8: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
9: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
8: Dus we groeien.
9: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
8: Dan is dit jouw moment.
9: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: Nu bij Maxizo.
1: Hallo!
0: Het 3 plus 1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
2: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
3: 500?
2: Schatje, dat is 25 euro.
3: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsa's.
2: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
3: Allee, gracias, Kate.
0: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
4: Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel 120 euro terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel 120 euro. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be. Auto5.
5: Haal diep adem, stijg boven alles uit en laat de spanning van je afglijden in Walibi.
6: En met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
7: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kersverse kersen voor de knaldiprijs van maar 5,99 euro.

0: Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide. Vinyl only sets by Age of Love Sound System. Nico Morano. DJ Wout. Christophe. Cubics en more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
1: Ik krijg dan niet om u, hè.
2: Staat Kato dus kissen zijt. Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
1: Goosses, mijn geen op nee.
2: Het moet weer al juist zien, wij.
1: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hun tweedehands heftrucks.
2: Dat kun je niet van sukkel, hè?
1: Goosses, al meer of 20 jaar nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
7: Hey, mechanieker. Wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
6: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.

0: Het is 7 uur. Niels Loerza Peralta heeft het op headlines voor jou. Niels, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het is onze Rode Duivels gelukt. Ze staan in de achtste finales op het WK voetbal. Ze wonnen gisteravond met 3-2 van Senegal. Tot de 86e minuut stonden de Duivels 0-2 achter. Pas in de laatste minuten van de verlengingen scoorde kapitein Yuri Tielemans de winning goal van op strafschop.
2: In het algemeen hebben we een goede wedstrijd gespeeld nu. Als je ziet, naar de goals was er ook heel veel kwaliteit. Voor de twee goals kunnen wij wat beter doen. Wij moeten een beetje analyseren en die fouten eruit halen. Vooral voor de volgende wedstrijden.
1: Ook voor de supporters was het bang afwachten tot het einde. Een schok van opluchting trok door ons land, ook op de dageraadplaats in Antwerpen.
3: Ik kon me bijna niet geloven. Ik was zo blij.
4: Waanzinnig gewoon. Ik had het niet verwacht.
5: We hebben 3 goals gezien. Dat is het belangrijkste. Fantastische wedstrijd. Onverwacht, maar toch blijven volhouden en ervoor gaan.
6: En dat is typisch België. Telkens doen ze het toch. Dat maakt mijn hart echt warm. Big Rom, I love you.
1: Ja, voetbalanalisten zijn kritischer voor de Duivels. Een analyse door sportjournalist Jarno Berto.
7: Het was een heel slechte wedstrijd van België. Het tactisch plan, daar staat voor mij toch een vraagteken achter. Een verzameling aan vreemde wissels, onder meer de Bruyne al heel vroeg naar de kant. In minuut 84 leek het er niet op dat ze hier nog zouden zitten. Het hoofd van Rudy Garcia lag eigenlijk al op het kablok, maar Yuri Tielemans zei ho, ho, ho.
1: Want ze spelen dus de achtste finales in de nacht van maandag op dinsdag tegen gastland Amerika.

0: Dat won vanmorgen met 2-0 van Bosnië-Herzegovina. De stad Antwerpen opent een rouwregister voor de 5 dodelijke slachtoffers bij de brand op Linkeroever gisteren. Er komt onder meer een plek waar mensen bloemen kunnen leggen. De identificatie van de slachtoffers is intussen volop bezig. Het is ook nog altijd onduidelijk hoe die brand kon ontstaan. Mogelijk liggen werkzaamheden aan het gebouw aan de oorzaak. Dat zegt de syndicus van het gebouw, Benny Geerts.
1: Er moest een elektrisch bord geplaatst worden. En toen heeft men natuurlijk gaten moeten boren. En bij het boren van een van die gaten is een leiding geraakt in de schacht. Een waterleiding. En toen heeft men proberen het water af te zetten. En toen men terugkwam en men aan het opkuisen was, heeft men gezien dat daar vonken uit begonnen springen. En we vermoeden dat dat de oorzaak is van de brand.
0: Een branddeskundige van het parket onderzoekt dat nu. Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. 16 anderen raakten gewond. En we eindigen het nieuws hoe het begonnen zijn met de Rode Duivels, want die hebben gisteren niet in hun rode truitjes gespeeld, maar in de blauw-roze Magriet-truitjes. Dat moest van de FIFA omdat ze anders in het rood zouden spelen tegen het groen van Senegal. En die twee kleuren zijn moeilijk te onderscheiden voor mensen die kleurenblind zijn. Of het nu door de truitjes komt dat ze gewonnen zijn, dat zal de volgende wedstrijd duidelijk moeten maken. De dag start zonnig met vanaf de kust kans op een regenbui en veel wind. Temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
2: Ik heb voor jou 2 plekken waar je op dit moment meer dan 10 minuten verliest. Is het geval op de A12 richting Brussel. Tussen Breendonk en Domein Levendalen verlies je een kwartier. Het gaat ook traag op de E40 richting Brussel. Tussen Afliegem en Groot-Bijgaarde verlies je 10 minuten. Sta je ergens anders in de file, kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan die 10 minuten.
3: Dit is Top. Brian Loefrimo.
2: En het is nog een beetje met wakker worden op deze donderdagochtend. Maar goed, we knallen samen door de ochtend. Nu met Offenbach.

0: miles away. De kans dat deze donderdagochtend voor jou begint met kleine oogjes is volgens mij best groot. Zeker als je naar België-Senegal gekeken hebt gisteravond. Man, man, man, wat een match was me dat, zeg. Nou, we hebben het er zo meteen wel even over. Enfin, ik hoop vooral dat je vannacht een beetje geslapen hebt. Zeker als je vandaag richting Werchter trekt. Want daar start vandaag Rock Werchter. Straks om 8 uur openen de meeste campings. De Hive, dat is zo'n beetje de grootste camping van Rock Werchter, is gisteren al opengegaan. En je ziet nu al foto's opduiken van mannen met een pint in hun hand. Het spuit bier dat het geen naam heeft. En het is echt sterker dan mezelf, hoor. Maar bij het zien van al die foto's en van al die filmpjes leeft er maar één meme, rent-free, in mijn hoofd. En dat is deze.
1: Wat een verspilling van bier!
0: Ja, dat blijft nu toch echt steengoed. Enfin, vandaag dus de start van Rock Werchter. Mocht je er naartoe gaan, dan hoor ik het graag in de Topradio BE-app.
2: De Zomerwekker.
0: En als je daar dan toch bent, laat meteen even weten met welke track je de natie wilt wakker maken. Want elke ochtend benoem ik een van onze topluisteraars tot Zomerwekker. Dat is vandaag niet anders. Dus laat van je horen. En wie weet bel ik je zometeen dan wel even op. Welke plaat draai ik zometeen? Jij beslist het als Zomerwekker. Stuur je suggestie door via de Topradio BER. Onderweg DJ Licious en Milo. Na deze Justin Timberlake.

0: Forever Young.
1: Wie is er al bij op deze vroege donderdagochtend?
2: De Zomerwekker.
1: Om dat even in kaart te brengen, heb ik je gevraagd om van je te laten horen via de Topradio BE-app. Cliff uit Hamme die laat weten dat hij er al bij is, maar het was wel bijzonder vroeg dag. Want hij moest er om 5 uur uit en dat deed zeer na die match. Ja, dat snap ik natuurlijk. Femke uit Schoten is er ook al bij, al heeft zij een moeilijke dag, denk ik. Want haar 1-jarige dochter is nog best moe. En ze laat weten via de app dat Plop er haar altijd doorhelpt. Ja, kijk, weet je wat het is, Femke? Ik kan natuurlijk moeilijk de kabouterdans opzetten. Dat is wat moeilijk. Maar ik heb toevallig wel een zotte muts bij, dus... voilà, ik hoop dat het vanaf nu een beetje beter daar gaat, Femke. Rosa uit Genk, die is wel al keihard aan het gaan. Die is aan het lopen. Stuur een fotootje door in de Topradio BE-app. En ik vind dat straf, dus zij is vandaag de zomerwerker. En inspanning moet beloond worden, dus ja. Stop! Wat kun je dan beter draaien dan deze Haven en Caitlin Aaron?

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mal. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
2: Vakantiehuis, huurfietsen, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor de Provence is rond.
3: En ook uw budgetvakantiepech.
2: Wat?
3: Stel, jij hebt motorpech onderweg. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
2: Ja, maar dat is verschrikkelijk.
3: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij zorgen voor het wegslepen en zelfs voor een vervangwagen.
4: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
6: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
7: Woehoe! Mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
8: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
7: Nee, en schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
8: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
7: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Donderdag 2 juli, Rock Werchter start vandaag en de Rode Duivels gaan door naar de achtste finale in het WK. Maar dat is niet alles.
1: Dit moet je weten voor je aan je dag begint.
0: Want vanaf vandaag vind je in 300 filialen van Colruyt, Oké en Spar echte Belgische mosselen. Belmer mosselen. Ja, en dat is eigenlijk allemaal veel spectaculairder dan hoe het klinkt. Want de mosselen die worden eigenlijk al 11 jaar getest en ontwikkeld in een zeeboerderij voor de kust van Nieuwpoort. Die zeeboerderij heeft ons dus dit jaar zo'n 90.000 kilo aan van die Belmer mosselen opgebracht. Ja, het is de ambitie om de productie de komende jaren sterk uit te breiden naar 2 miljoen kilo. Dat zegt Colruyt. En het zou wel eens kunnen lukken, want de mosselen die groeien aan touwen in volle zee, waardoor ze goed tegen stormweer kunnen en best veel voedsel krijgen. Daardoor zijn ze dan lekker vlezig en hebben ze een volle, licht zilte smaak. Amai, ik krijg er echt het water van in mijn mond terwijl ik het aan het vertellen ben. Maar goed, volgens Colruyt is het een lokaal en kwalitatief product. En dan weet je meteen, potver, dit gaat geld kosten. Is ook zo trouwens, want ze zijn een klein beetje kleiner dan sommige Zeeuwse mosselen. Maar wel duurder. 8,5 euro per kilogram. Dus vanaf vandaag in de winkel. Mocht je ze uittesten, let me know of ze ook echt lekker zijn. Ik ben ontzettend benieuwd, altijd, als het iets met eten te maken heeft. We blijven trouwens een beetje in de sfeer van die zeeboerderij, want zometeen Fisher. Na Jessie.

0: Zometeen moeten we toch nog echt even hebben over die match van gisteren, België-Senegal. Want die is zeker het vernoemen waard. Straks na de nieuwste van Bibi Rexha. Eerst die plekken waar je meer dan 15 minuten verliest, is het geval op de A12 richting Brussel. Tussen Breendonk en Domein Levendalen verlies je 20 minuten. Nog richting Brussel op de E40 tussen Aalst en Groot-Bijgaarde, 20 minuten erbij. En tenslotte op de E313 richting Antwerpen tussen Ranst en Wommelgem een kwartier extra. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment niet meer dan dat kwartier.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be.
3: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
4: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
5: Het zijn solden in de design.

0: in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Roosendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
2: Tegels,
3: natuursteen, parket, Impermo.
1: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe!
6: De snelste zijn, wat een verschil. Ook online, met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Dit is... Top. We make your move. Your summer beat. Brian Loefrie.

0: En, heb jij gisteren ook op het puntje van uw stoel gezeten? Ja, wat was dat zeg? Oh. Ja, die match van de Rode Duivels tegen Senegal van 1-0 naar 2-0. Onze Rode Duivels die leken wel op sterven na dood op een bepaald moment. Ik denk zelf dat bondscoach Garcia zijn plek op het vliegtuig terug naar België al aan het kiezen was. Tot ineens Big Rom, Romelu Lukaku, het veld terug opkwam in de tweede helft. En ineens draaide die match helemaal van 2-1 naar 2-2. En dus ook verlengingen. Nagelbijten tot minuut 115. Tot ineens dit gebeurde.
1: De Duivels claimen een penalty.
2: Nou, hij raakt hem toch, hoor.
1: De Jury. En de goal! België! 3-2, Youri Tielemans. Hoe mooi, hoe rustig, hoe knap kan je een penalty binnentrappen in deze fase van de wedstrijd.
0: Het verlossende doelpunt, zeg. Wat een match, ja. Ik denk dat ik zo'n beetje de enige Belg ben die de match niet live gezien heeft. Ja, ik was verschrikkelijk moe gisteravond en ik wou echt een beetje fris opstaan vanmorgen. Dus heb ik daar natuurlijk eerlijk gezegd wel een beetje spijt van, als ik het allemaal zo hoor en zie. Enfin, na de match waren er nog een paar opmerkelijke reacties trouwens. Onder andere van onze captain Youri Tielemans. Laat ik je zo meteen horen na dit.
3: Dit is de top tune of the week.
4: Hugo, moving through the sun.
3: We make you move.

0: Mooi is dat. Steven uit Nienhoven stuurt een bericht binnen via de Topradio BE. Over de match België-Senegal. Brian zegt, die troost u. Ik ben gaan slapen na de wissel van De Bruyne en ik heb ook alles gemist. Dus je zit niet alleen. Kijk, speciaal voor u, Steven, en iedereen die de match niet gezien heeft. Vat Filip Joos straks de wedstrijd nog even kort samen. Echt heel kort. In 6 woorden, om precies te zijn.
1: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Op alternate.be stel je jouw perfecte pc samen. En vakantiegeld gekregen? Blijf gewoon thuis. Met een nieuwe pc van Alternate heb je vakantie genoeg.
4: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
5: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
6: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
7: Maar nee, ik wil parket.
6: Tegels.
7: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
6: Goed idee.
7: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
6: Vraag je offerte bij De Koning Shop in Isolatie.
7: Check isolatievloer.be.
8: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
9: Bommetje of rustige duik.
10: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
9: Meer info. dm-zwembaden.be.

0: Gisteren dus die match van onze Rode Duivels tegen Senegal.
1: De ochtend van Top.
0: Ja, heel wat Belgen zaten tot het einde op het puntje van hun stoel. Ik niet. Ik ben gewoon mijn bed ingekropen. Ik heb echt geen minuut van de match gezien. Want vroegdag vandaag, net zoals Steven uit Nienhoven, ook hij is vroeger in zijn bed gekropen. Liet die weten via de Top Radio BE-app. Ja, heel wat mensen hebben wel gewoon gekeken. En dat is ook maar logisch. En een geluk, want man, wat een spannende match was dat, zeg. In een notendopje, het verslag van Yuri Tielemans.
2: Kijk, we kwamen achter en dan was het aan ons om een reactie proberen te tonen. En dat hebben we goed gedaan. Iedereen geeft alles en soms gaat dat beter dan andere keren. En vandaag is het ons gelukt om terug te komen.
0: Kijk, voilà. De eerste voetballer die zichzelf een spraakwaterval noemt, moet ik nog tegenkomen. Maar goed, gelukkig is er nog Filip Joost die passie becommentarieerd heeft alsof zijn leven ervan afhing. Al heeft hij de match van die Duivels eigenlijk perfect samengevat in de volgende 6 woorden.
3: Wat is het tof? Een knotsgekke sport.
0: Ja, en daarmee is nu echt alles over die match gezegd. Het volgende duel, onze 8e finale, volgende week in de nacht van maandag op dinsdag om 2 uur tegen de Verenigde Staten. Benieuwd of jij je wekker zet. Voor nu, Swedish House Mafia. Oh.

0: Roger Sanchez bij Top. En Lost. Door Roger voor de vrienden. Nou, maak ik er natuurlijk nu zelf van. Zometeen naar de Top Headlines.
1: Deze zomer

0: Mis je vibe in onze Silent Disco? En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top! Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant.
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be. Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie. Met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt. Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
5: Amai, dat is internetjes.
3: Info op telenet.be.
6: Motorpech in Nice.
7: Oh.
6: Vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Dit is Stop!
10: Het is 8 uur. Niels Rosa Peralta heeft het op headlines voor jou. Niels, goedemorgen.
11: Goedemorgen. De Rode Duivels staan in de achtste finales van het WK voetbal. Ze wonnen gisteravond met 3-2 van Senegal na een rollercoaster van een match. Want tot de 86e minuut stonden de Duivels 0-2 achter. De winnende goal kwam pas aan het einde van de verlengingen, dankzij kapitein Yuri Tielemans, die ook al de eerste goal scoorde.
12: In het algemeen hebben we een goede wedstrijd gespeeld nu. Als je ziet naar de goals, was er ook heel veel kwaliteit. Voor de twee goals kunnen wij wat beter doen. Wij moeten een beetje analyseren en die fouten eruit halen. Vooral voor de volgende wedstrijden.
11: Voetbalanalisten zijn kritischer voor de Duivels. Sportjournalist Jarno Berto zat in het stadion.
13: Het was een heel slechte wedstrijd van België. Het tactisch plan, daar staat voor mij toch een vraagteken achter. Een verzameling aan vreemde wissels, onder meer de Bruyne al heel vroeg naar de kant. In minuut 84 leek het er niet op dat ze hier nog zouden zitten. Het hoofd van Rudy Garcia lag eigenlijk al op het kablok, maar Yuri Tielemans zei ho, ho, ho.
11: Bij de supporters in ons land was de ontlading in elk geval groot.
14: Telkens doen ze het toch. Big Rom, I love you.
15: Ik kon mijn bijna niet geloven. Ik was zo blij.
14: Het zijn de meest jullie Belgen ter bestaat.
16: Echt super fantastisch. Heel veel ontlading, denk ik. En een gevoel toch wel van euforie.
14: Het is echt ongelooflijk. Die Belgen, dat is altijd zo. Hè. Echt een tricolore. Ik slaap daarmee.
11: Maandagnacht mag de vlag van onder zijn kussen, want dan speelden de Duivels hun achtste finale tegen de VS. Dat won vanmorgen met 2-0 van Bosnië-Herzegovina. Huizen met een kleine tuin worden steeds populairder. Ze geraken gemiddeld 12 dagen sneller verkocht, ongeacht het EPC-label of de locatie. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van zoekertjesplatform Spotto. Je hoort voorzitter Willem de Gol.
17: We merken dat de Vlaming heel veel belang hecht aan zijn tuin, maar die heeft steeds minder en minder groene vingers. We zien heel veel mensen die niet de tijd of de hoesting hebben. Je merkt ook, er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld gaan flexijobben. Dus ze willen eigenlijk, als ze thuis zijn, volop kunnen genieten van hun tuin, maar daar niet meer de lasten van dragen.
11: Door de populariteit stijgt de vraagprijs ook zo'n 3%.

0: keer sneller dan die van woningen met een grote tuin. En in Oekraïne zijn zeker 5 mensen gestorven bij Russische luchtaanvallen, dat meldt de burgemeester van Kiev. 34 anderen raakten gewond. Onder meer een hotel is helemaal vernield, net als een groot appartementsgebouw. Het zou een van de zwaarste aanvallen zijn sinds de start van de oorlog in 2022. En Céline Dept had vorige week het meest bekeken YouTube-kanaal ter wereld. Dept is een Belgische influencer en maakt filmpjes over voetbal. In haar video's zijn vaak wereldsterren te zien, zoals Cristiano Ronaldo of Erling Haaland. Vorige week haalde ze meer dan 1,1 miljard views. Dat is zelfs meer dan de beroemde YouTuber Mr. Beast. Céline Dept is 26. De dag start zonnig met vanaf de kust kans op een regenbui en veel wind. Temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
1: Wat was dat nu? Het ik verveel mij alarm dat ik vlak voor dat nieuws heb horen voorbij komen. Ja. Ja, ik denk het wel. 4 plekken waar je meer dan 20 minuten verliest. Ondertussen op de E40 richting Brussel. Tussen Aalst en Groot-Bijgaarde ben je 25 minuten kwijt. Op de A12 richting Brussel tussen Willebroek-Zuid en Wolvertem 20 minuten extra. Is ook het geval op de E19 richting Antwerpen tussen Zemst en Rumst. En tenslotte op de E40 richting Brussel tussen Berthem en Sint-Stevens-Woluwe 20 minuten erbij. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar niet meer dan die 20 minuten. Ik heb hier al even in de app gekeken.
2: Ja.
3: Brian Loefrimo.
1: Het was zeker het ik verveel mij alarm. Kijk, dan weet je wat je te doen staat. Stuur ik verveel mij in en wie weet val je in de prijs.

0: Ja, je hebt hem horen voorbij komen, hè.
1: Het
2: Ik verveel mij
1: alarm.
0: Het Ik verveel mij alarm. Elke ochtend in juli en augustus maak je kans op leuke duo-tickets. Sterker nog, de leukste tickets zelfs. Echt hele plezante duo-tickets die je kunt winnen. Die hangen aan ons Ik verveel mij-rad. En als je het Ik verveel mij-alarm hoort voorbij komen, dan moet je mij dat laten weten door simpelweg Ik verveel mij in te sturen. En Kevin uit Selk, jij hebt dat gedaan. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Brian.
0: Wat ben je zoal aan het doen?
3: Ik ben aan het thuiswerken.
0: Aan het thuiswerken. Wat doe je van werk?
3: Ik ben jurist bij het OCMW.
0: Jurist bij het... Dat is volgens mij een bijzonder zware, moeilijke job met heel wat moeilijke dossiers nu voor u. Of hoe moet ik het zien?
3: Ja, dat valt wel mee. Ik ben altijd blij als ik de mensen kan helpen en dat ze met een goed gevoel of een beter gevoel naar huis kunnen gaan.
0: Kijk, voilà. Wat zo'n schone mens, Kevin. Het is ongelooflijk. Hoe ziet jouw zomer eruit? Heb je al leuke plannen?
3: Ja, we gaan op vakantie naar Macedonië.
0: Oeh, Macedonië. Ben je daar ooit al geweest?
3: Nee, het is voor ons ook de eerste keer.
0: Ah, de eerste
3: keer. We gaan het ontdekken.
0: Ah, leuk. En hoe lang ben je weg?
3: 2 weken.
0: 2 weken. Kijk, dan blijven er nog 7 over om met dat leuk duo-ticket iets te doen. Vandaag op het rad trouwens, Bobby Jaanland, Belgian Beer World Experience, Sunparks Outdoor Waterpark en Edert Park. Welk van de 4 heeft jouw voorkeur?
3: Oh, liefst Bobby Jaanland.
0: Liefst Bobby Jaanland. Daar ben je wel al eens geweest, neem ik aan.
3: Ja.
0: Ideaal. Alright. Hey Kevin, dan stel ik voor dat jij gewoon even aangeeft wanneer ik aan het rad mag draaien. Zo van zijn 3, 2, 1 en dan geef ik daar een ruk aan en dan zien we waar we uitkomen. Wat denk je?
3: Super.
0: Van de 3. 2. Doe maar.
3: Ja, 3, 2, 1.
0: Jawel, daar gaan we. Ja. Bobby Jaanland, hè? Had je gezegd, Kevin?
3: Ja.
0: Spannend. Oh. Het is zo het vakje erover. Oh, dat vind ik nu jammer. Enfin, goed. Geen Bobby Jaanland, Kevin. Wel Belgian Beer World Experience. Dat dan weer wel.
3: Ja, dat is ook leuk.
0: Ja, voilà. Kijk. Zeer amusant. Veel plezier trouwens in Macedonië daar op vakantie. En een fijne werkdag nog.
3: Ja, bedankt.
4: Een bezoek aan een pretpark of een weekendje weg. Zolang je maar geniet. De mooiste herinneringen boek je op leukstetickets.be.

0: jullie, ja, als je toen naar de ochtend van Top geluisterd hebt, dan weet je dat er gisteren heel wat dingen zijn veranderd. Maar gisteren is er ook iets begonnen. En daar hebben we het zo meteen over.
1: Bij Van den Borre zijn we voor het leven. Ook tijdens de solde.
2: Hoe dat?
1: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
2: Oh, cool.
1: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
2: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
3: Ik zal het eens opzoeken.
2: Nee, niet doen. Nee, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons, dat komt dat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
3: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
2: Ah, top hè, die Kate.
4: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
5: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solde tot 30% korting. Ego Keukens.
6: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com, red jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
7: En zo'n grote badeend.
6: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop.

0: Bless. En de plaat waar het voor hen allemaal mee begonnen is. Denk ik. Deze Kisses.
1: De ochtend van Top.
0: Ik reed gisterenavond terug naar huis hier van het werk. En het was zo ontzettend druk op de baan. Ik dacht bij mezelf, allee, dat kan nu toch niet? Die zomervakantie is toch begonnen? Waarom zitten al die mensen hier nog op de E40? Maar ineens kwam het bij mij binnen. Het was 1 juli, de zomersolden zijn begonnen. Ah, ja, natuurlijk. En daar ligt dat natuurlijk aan. Ik vraag me af, heb jij al koopjes gescoord? Ben jij al gaan shoppen? Ik nog niet, kan ik je vertellen. Het staat wel op mijn planning. Ik wil dat absoluut nog eens gaan doen, deze week. Maar hoe zit dat bij jou? Laat het even weten via de Top Radio BE-app. Dan proberen we dat in kaart te brengen. Ondertussen, op deze donderdagochtend, Lady Gaga.

0: Gisteren zijn dus die zomersolden begonnen en ik raak al een bericht binnen via de Topradio BE-app van ene Joran. Joran die zegt, ik heb gisteren een tweede paar schoenen in solden gekocht. Ja. Dat is heel goed, jongen. Zeer benieuwd of jij al van die solden hebt kunnen genieten. Laat het even weten via de Topradio BE-app. Het zou kunnen zijn dat jij gewoon zegt, die solden, het interesseert mij niet. Ik koop gewoon mijn kleren wanneer ik ze nodig heb. Kan ook. Laat maar weten. Kom maar door. Ondertussen, vier plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten verliest, is het geval op de E40 richting Brussel. Tussen Aalst en Sint-Agatha-Berchem een half uur extra. Dan op de A12 richting Brussel tussen Willebroek-Zuid en Strombeek-Bever ook een half uur erbij. Op de E19 dan richting Mechelen, tussen Kontich en Rumst een half uur extra. En tenslotte op de E19 richting Antwerpen, tussen Zemst en Rumst ook nog 25 minuten. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan 20 minuten.
1: Nu bij Maxizo.
2: Hallo!
1: Het 3+1 gratis snackfestival. Ontdek de promo in onze winkel. Maxizo, alles voor je dier. In de winkel en op maxizo.be. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
3: Wauw, de grootste schommel van de wereld.
4: En een avonturenparcours.
1: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
5: Bellewaerde!
1: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
6: Ze zijn officieel geopend.
7: This is a mosselen van Lunch Garden.
6: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté voor €18,99. Lunch Garden.
8: Adventure is everywhere.
9: Kom naar de solden.
10: Nee, solden.
9: Solden?
10: Een S, solden bij AS Adventure.
9: AS, dat is ook al mijn S.
10: Ja, solden bij AS Adventure.
9: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
10: Nee, het is solden.
9: Shit, hè.
10: En zondags open.
9: Nu zondags open. Moet dat op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
8: AS Adventure.

0: Een energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
1: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
0: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
1: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
0: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Gloedjes nieuw, deze Lost Frequencies en Live It All.
1: De ochtend van Top.
0: Een hele goede morgen, het is 9:05. Gisteren zijn de solden begonnen. Jouw friendly reminder om een paar koopjes te gaan scoren, mocht dat nog niet het geval zijn. En dat is misschien wel zo. Want ik zie in de Top Radio B hebben heel wat luisteraars die nog niet zijn gaan kijken naar de zomersolden. Ik zeg het, goede tip, want wie weet bespaar je wel een beetje geld op je favoriete paardschoenen of op een gloednieuw kleed. Of een short of een hemd. Noem maar op, noem maar op. Patricia, die laat weten dat ze wel al is gaan shoppen gisteren met haar zus. En zij heeft al een paar koopjes kunnen scoren. Kijk, ja, exact dat bedoel ik, hè. En koopjes scoren? Dat is misschien wel een van de tips van Kelly in Zomer zonder centen. Zometeen.

0: Calvin Harris gaat deze zomer voor de allereerste keer op Tomorrowland staan. En dan ben ik er zeker van dat deze Satisfy gaat passeren.
1: Zomer zonder centen.
0: Ongetwijfeld. Een hele goede morgen. Het is 9:50 op deze donderdagochtend. Zometeen in de show, Kelly. Die ken je misschien nog wel van vorige zomer. Gaf ons heel wat zomertips in de ochtend van Top. Om die zomer zo goedkoop als mogelijk door te komen. Ja, het woord zegt het zelf. Zomer zonder centen. Kijk, gaan we zo meteen doen na Madonna en Sabrina Carpenter.
2: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt?
4: Solde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
1: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
5: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
6: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
7: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
8: Ja, ook.
7: Zie je slim?
8: Tuurlijk.
7: Kun je ding voorspellen?
8: Alleen, wat zie je wel mee?
7: Wie had er 2K winnen?
8: Duitsland.
7: Joi.
8: Mo of nee, Marokko?
7: Mo.
8: Bahie.
7: Ja.
8: Frankrijk.
7: Ja, stop, mo. Is het dan het zeven? Nee. Je kan hier just niks voorspellen.
8: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kamionetten dan dat je begint te hokken. Je dwozen.
7: Ja, dat wel.
9: Moed je van. Wieder maakt je kamionetten een zak slimmer.
10: Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
9: Modu van.
8: Gelijk wie dat er wint. Wie er mooi kom in het zak slimmer.
1: Dit hoor je op Topscan.

Wil je meer schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top. We make you move.

0: something I want to talk about.
1: Het is misschien het beste kopje van deze zomer. Madonna en Sabrina Carpenter. 1 plus 1 gratis.
2: Zomer zonder centen.
1: Je hoorde Bring Your Love op deze donderdagochtend. Hey, goedemorgen. Het is tijd voor Zomer zonder centen met Kelly. Kelly, goedemorgen.
3: Goedemorgen, hier zijn we weer.
1: Ja, absoluut. Vorige zomer heb je aan ons en aan de topluisteraar heel wat budgetvriendelijke tips gegeven. Uitstaptips en zo. Dat gaan we deze zomer opnieuw doen. Kei tof.
3: Ja, heel leuk. Ik kijk er naar uit.
1: Fantastisch. Kelly, voor alle mensen die je niet zouden kennen, wie ben jij?
3: Ja, ik ga proberen zo kort mogelijk te zijn. Ik ben Kelly, mama van 3 jongens. Ik heb ook vaak 5 kinderen bij mijn thuis, want mijn zus woont naast mij. Ik ben leerkracht en ik maak elke dag video's op TikTok en Instagram. Dat is zo wat een uit de hand gelopen hobby.
1: Ja, en je hebt een uit de hand gelopen. Noem het bijna een fulltime job, want je hebt best wel wat volgers, toch?
3: Ja, samen bij TikTok en Instagram, als ik ze optel, zijn we met 90.000.
1: Jamai.
3: En ze zijn meestal heel lief.
1: Dat zijn een paar afwasdomen bij elkaar.
3: Zo wel.
1: Nee, leuk, super tof. Kijk, ik stel voor dat we er gewoon meteen aan beginnen. Ik zag op jouw TikTok, denk ik, dat jij gisteren iets leuk hebt gedaan. Vertel.
3: Ja, de eerste tip die ik geef, dat doen we elke zomer, dat is, we gaan 1 juli naar de speelgoedwinkel, maar waarom is dat nu een budgettip? Mijn kinderen die mogen dan hun eigen spaarpotje meepakken, dat kost mij dus 0 euro. En zij mogen dan iets kopen en ze hebben echt het gevoel dan alsof dat ze de lotto hebben gewonnen. Die kijken daar al weken naar uit en dat overbrugt zo'n beetje die eerste week waarin dat we het heel rustig willen aanpakken.
1: Tuurlijk, maar het is eigenlijk tweeledig, want op het einde van het schooljaar kijken ze er dan ook al naar uit. Dus dat is eigenlijk dubbel winst, zeg maar.
3: Ja, meer als dat, hè, want ze leren tellen, ze proberen zinvolle keuzes te maken, ze lopen daar wel even rond en zo, dus die dag is ook gebroken, dus ze leren daar ook echt wel iets uit. Dus ik vind dat echt altijd heel leuk.
1: De Max, wat hebben dan de kinderen gekocht? Dan ben ik heel benieuwd.
3: Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar ze waren zo verwend dit jaar, denk ik, bij hun verjaardag, dat ze eigenlijk zoiets hadden van, wow, we hebben al zoveel en we zijn gewoon bij de boeken beland.
1: Huh?
3: En ze hebben heel wat boeken gekocht en ze hadden zoiets van, dan kunnen we, als we op vakantie zijn of aan het zwembad of weet ik veel wat, dan kunnen we een boek lezen. En ze hebben wat boeken gekozen.
1: Maar fijn, maar zo goed. Dat had ik nu niet verwacht. Dat
3: je... Nee, ik ook niet.
1: Nee, leuk. Ja, tof. Super.
3: Ja, heel leuk.
1: Ja, leuk. En wat is dan de uitstap? Tip vandaag, waar moeten we naartoe met z'n allen?
3: Ja, de eerste uitstaptip, en gratis, dat is het struisvogelnest in Lier. Daar is gratis inkom en het leuke is, je kunt daar zowel binnen als buiten spelen. Dus echt waar, je moet hem zeker onthouden. Want dus als het regent deze vakantie, laten we hopen van niet, dan kun je daar ook binnen in de loods gaan spelen.
1: Oh, de max. Het struisvogelnest in Lier, daar moeten we dus zijn. Okay.
3: Echt een heel fijn plekje.
1: Super, kijk. Kelly, volgende week een nieuwe... tip, een nieuwe uitstaptip, nieuwe budgettip. Maar je had nog een vraag, toch?
3: Ja, inderdaad. Want ja, het struisvogelnest in Lier, dat is redelijk in mijn regio. Dus ik zou echt een oproep willen doen. Ik heb er ook een video over gepost om mij allemaal uitstaptips te delen die dat gratis zijn. Zodat ik echt over heel België van alles kan gaan uittesten.
1: Kijk, maar we gaan dat regelen. We gaan een formulier op onze website zetten. Dat gaan we doen. En dan kunnen mensen daar gewoon hun favoriete uitstaptipjes en zo posten. En dan gaan wij die elke week overlopen. Goed?
3: Ja, super.
1: Kelly, merci en geniet nog van die vakantie. Tot volgende week.
3: Dankjewel, tot volgende week.

0: Kelly van Kelly en de Chaos op TikTok en Instagram met Zomer Zonder Centen. Elke week deelt ze uitstap- en budgettips om deze zomervakantie zo kosteloos als mogelijk door te gaan. En mocht je het gemist hebben, geen probleem. Het gesprekje van daarnet vind je zometeen op onze website en Topradio BE app. Dus dan weet je waar je het kunt herbeluisteren. Eerst Shakira.
1: Make your move.

0: Zeg, de Vos.
1: Ja, Lemmes.
0: Geraakte jij aan mijn stik met Frit?
1: Oei, wat doet hij er zo op?
0: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
1: Ja, en?
0: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
2: Dat is ze.
3: De Vos Lemmes. Krevel.
4: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
3: Krevel. Leef beter.
5: Dit is Top.
6: Het is ruim 9 uur. Niels Rosa Peralta heeft het op headlines voor jou. Niels, goedemorgen.
7: Goedemorgen. Analisten zijn kritisch voor onze Rode Duivels. Ze wonnen gisteravond wel met 3-2 van Senegal en staan in de achtste finales, maar analisten zijn het er dus over eens dat Senegal wel domineerde. Ze noemen onze winst zelfs een mirakel. Ze zagen veel toeval, weinig druk en veel foute passes. De bondscoach moet zijn tactiek herdenken. Dat vindt ook sportjournalist Jarno Berto ter plaatse.
8: Het hoofd van Rudy Garcia lag eigenlijk al op het kablok, maar Yuri Tielemans zei ho, ho, ho. Want over 5 dagen is er alweer een match in om naar uit te kijken tegen het gastland Amerika. En Trump komt, is ons gezegd. We hebben de lat voor de bondscoach op de kwartfinale gelegd. Wel, die lat ligt daar nog altijd, want dat is nog altijd haalbaar.
7: De Duivels spelen maandagnacht tegen de VS hun 8e finale. Volgens diezelfde analisten is dat zeker een haalbare kaart. Huizen met een kleine tuin worden steeds populairder. Ze geraken gemiddeld 12 dagen

0: sneller verkocht, ongeacht het TPC-label of de locatie. Dat ziet zoekertjesplatform Spotto. Je hoort voorzitter Willem de Gol.
1: We merken dat de Vlaming heel veel belang hecht aan zijn tuin, maar die heeft steeds minder en minder groene vingers. We zien heel veel mensen die niet de tijd of de goesting hebben. Je merkt ook, er zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld gaan flexijobben. Dus ze willen eigenlijk, als ze thuis zijn, volop kunnen genieten van hun tuin, maar daar niet meer de lasten van dragen.
0: Door de populariteit stijgt de vraagprijs ook zo'n 3 keer sneller dan die van woningen met een grote tuin. In Oekraïne zijn zeker 5 mensen gestorven bij Russische luchtaanvallen, dat meldt de burgemeester van Kiev. 34 anderen raakten gewond. Onder meer een hotel is helemaal vernield, net als een groot appartementsgebouw. Het zou een van de zwaarste aanvallen zijn sinds de start van de oorlog in 2022. En in het zuiden van Frankrijk is gisteren een grote natuurbrand uitgebroken, niet zo ver van Narbonne, dat meldt de brandweer. Zo'n 600 hectare natuur is al verwoest. Door de hitte en de hevige wind kan het vuur zich snel verspreiden. Er zijn meer dan 400 brandweermannen en vrouwen ter plaatse om de brand te blussen. Verschillende wegen zijn daar ook afgesloten. De dag start zonnig met vanaf de kust kans op een regenbui en veel wind, temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25, ook het weekend wordt zomers, met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
2: Maar het is ontzettend druk op onze Vlaamse snelwegen op dit moment. 4 plekken waar je op dit moment meer dan 20 minuten verliest, is het geval op de E17 richting Sint-Niklaas. Nee, richting Gent, sorry. Door een ongeval in Beervelde verlies je 3 kwartier vanaf Waasmunster. Dan op de A12 richting Brussel, tussen Londerzeel Industrie en Strombeek-Bever, 35 minuten extra. Op de E19 richting Antwerpen, 20 minuten erbij tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En tenslotte op de E40 richting Brussel, tussen Erpenmeren en Afligem, ook daar nog 20 minuten extra.
3: Dit is Top! Brian Loufrimo.
2: De zomer is in het land en dat voel je aan werkelijk alles. Zeker aan de playlist van Top. Zometeen met Martin Solveig. Top. Na de Bausa.

ochtend van Top met Tin Licker en Hellsloot. Zometeen Illenium en Ryan Tedder op de radio. Na deze Dennis Ferrer.

0: aan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Fantasialand, waar elke dag start met een fantastisch avontuur.
3: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transzet als ik over mijn vloer loop.
4: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
3: Wat bedoelde?
4: Ja, die regelt heel een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
3: Dat zal wel.
4: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. In topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
3: Echt? Dus?
4: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.

0: zometeen een nieuwe Summerbeat Battle. Mag jij weer kiezen welke track we draaien uit de Summerbeat 1000. Eerst nog goede raad van Jugal.
1: If you do this DJ thing for the private jet, for the hotels, for the girls, for whatever, it's wrong. And at some point, you won't feel good. Or you're not gonna be able to make it.
0: Kijk, ik vind dat zeer goede raad. Dus eigenlijk zegt de man, doe dingen met de juiste intenties, dan komt het allemaal wel goed. Dan word je een echte superstar, net zoals de Jugal zelf. En

0: zometeen dus een nieuwe Summerbeat debat. En dan zet ik weer twee tracks uit de Summerbeat 1000 tegen elkaar. Met vandaag twee tracks uit de onderste regionen van de lijst. En daarom hebben die misschien wel wat extra liefde nodig. Daarom twee nummers in het teken van de liefde.
1: Ja.
0: Dat is voor na topverkeer. Eerst drie plekken waar je meer dan 15 minuten verliest, is het geval op de E17 richting Gent. Door een ongeval in Beervelde verlies je daar drie kwartier vanaf Sint-Niklaas-West. Dan op de Brusselse buitenring door een ongeval in Diegem-Woluwelaan, 20 minuten extra vanaf Sint-Stevens-Woluwe. Op de E19 richting Antwerpen, 20 minuten erbij vanaf Mechelen-Zuid. En tenslotte op de A12 richting Brussel, een kwartier extra vanaf Londerzeel-Industrie. Sta je ergens anders in de file, dan kan dat. Verlies je daar op dit moment minder dan dat kwartier.
2: Ja, voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt varkens en kalfsgehakt.
3: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
5: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
6: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
7: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
8: Bij Zalando. Wat doe ik aan voor die barbecue?
9: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
8: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
9: Ja, die look

0: Adamski. In de ochtend van Top met Killer. En dan is het nu aan jou.
1: Summerbeat Battle.
0: In een gloednieuwe Summerbeat Battle. Twee platen uit de Summerbeat 1000 die ik properkes tegen elkaar zet. Is het aan jou om te kiezen welke track jij wilt horen. Met vandaag twee tracks uit de onderste regionen van de lijst. Dus die kunnen best wel wat liefde gebruiken. En dat ga je horen ook.
1: 937.
0: Dit is keuze 1, Cici Pennington en We Got a Love Thing. Ofwel zeg je nee, voor mij mag het best wel wat recenter zijn hoor.
1: 999.
0: Dan kies je voor deze Daniel Bovee. En Love Me, wat zal het zijn? Keuze 1 voor Cici Pennington, We Got a Love Thing. Of keuze 2 voor Daniel Bovee en Love Me. Kom maar door.
1: Dit is Top.
0: Je weet het via de Top Radio.

0: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
1: Dit is Infinity, de match tussen jou en je ambitie.
2: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
3: Hallo met Atilex.
4: Ik ben op zoek naar een kabel.
3: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
4: Nu ben ik de draad kwijt.
3: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
5: Dokter, ik heb een probleem. Aha. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
6: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
7: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solden bij Macri.
8: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
9: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op de wittevdc.be.
10: De beste dance ooit gemaakt.

0: T-Rexa en Fateless. Want die heb je natuurlijk herkend. Met New Religion Battle.
1: Summer Beat Battle.
0: Een heel erg goedemorgen. Het is 10 voor 10, of bijna 10 voor 10. En jij hebt het voor het zeggen bij Top in de Summer Beat Battle. Twee tracks uit de Summer Beat 1000 die ik tegen elkaar gezet heb. En jij mag laten weten via de Top Radio B app welke van de twee je heel graag wou horen. Dit was keuze 1.
1: 937.
0: Cici Pennington, je zou denken, altijd goed. We Got A Love Thing, van op 937 in de lijst.
1: 999.
0: En toen kwam deze, keuze 2, Daniel Bovee en Love Me. Ja, en dan... Dan was het eigenlijk al gebakken. De Top Radio B-app is werkelijk ontploft. Filip, Eddie, Maaike, Louisa, Carrie, Ricard, Jimmy, Steen, ze stemmen allemaal voor dezelfde. Het is werkelijk onwaarschijnlijk. Deze Daniel Bovee, ontzettend populair in de Top Radio BE app. En was ook terecht. Je vond hem op 999 in de Summer Beat 1000. En dat is misschien wel een klein beetje te laag, maar laat ons dat even negeren. Love Me, nu in de ochtend.

Na de top headlines is Thibaut er weer. En hij heeft net zoals steeds, zoals elke voormiddag, je mening nodig in hit of shit. Dus hou die Topradio BE-app maar bij de hand zometeen. Want jazeker, je gaat hem nodig hebben.

0: slapen solde kortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
1: Ze zijn officieel geopend.
2: This is a muscle of lunch garden.
1: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
3: Voedselvergiftiging in Peru? Oh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is Top!
6: Goedemorgen, het is 10 uur, tijd voor de topheadlines en die krijg je van Niels. Een goedemorgen, Niels.
7: Goedemorgen. In Brussel Expo maken op dit moment zo'n 7000 studenten het toelatingsexamen geneeskunde. Het examen gaat voor het eerst weer door op één locatie en met pen en papier. Nadat er vorig jaar gefraudeerd werd met ChatGPT.
8: Ik vind dat wel beter dan op computer. Het is ook voor iedereen gelijk op dezelfde locatie. Voor iedereen dezelfde kansen.
9: Heel zenuwachtig. Je hebt maar één kans, ja. En er doen superveel mensen mee, dus we zullen zien.
7: En de examencommissie neemt nog meer maatregelen.
10: Dat wil zeggen dat we zowel op zichtbare als onzichtbare manier fraude zullen detecteren. Zij mogen geen enkel eigen materiaal mee binnennemen en ook voor een smartwatch of horloge moeten thuisgelaten worden.
7: Aan de opleiding geneeskunde kunnen maar 1878 studenten starten, degene met de beste punten. Morgen is er ook de toelatingsproef voor tandarts, zaterdag die voor dierenarts. Wie een masterdiploma haalt, heeft de beste kansen op de arbeidsmarkt. Dat blijkt uit het schoolverlatersrapport van VDAB in het Nieuwsblad. Opvallend ook tuinaanleggers en vrachtwagenchauffeurs vinden snel een job. Die scoren beter zelfs dan bijvoorbeeld biologen of geschiedkundigen. Je kan trouwens al een opleiding tot vrachtwagenchauffeur volgen vanaf het vijfde middelbaar, nog voor je rijbewijs op zak hebt dus. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een regenbui vanaf de kust en veel wind. Temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
6: Nog drie plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 10 minuten of meer kwijt bent. Op de Brusselse buitenring daar is een ongeval gebeurd tussen Wezenbeek-Oppum en Diegem-Woluwelaan. Daar moet je een half uur bij tellen. Op de E19 dan richting Antwerpen, 13 minuten verlies tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En tot slot op de Brusselse binnenring, daar moet je ook 13 minuten bij tellen tussen Expo en Vilvoorde Koningsloo. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
5: Dit is Top! Van Leliendaal.
6: We zijn deze nacht miraculeus gered op het WK. Hoe? Dat weet ik nog altijd niet. Save Me Tonight nu van David Guetta en J-Lo.

0: was een beetje mijn reactie gisteren nacht, of deze nacht. The boy does nothing. Of the boys doen niks. Dat was een beetje mijn reactie deze nacht.
1: Dit is Top.
0: En ik heb het dan vooral over de Belgen, want amai mannetjes, wat was dassig deze nacht. Het was een heel korte nacht, want mijn vrees was een beetje uitgekomen. Het waren verlengingen in België-Senegal. Ik was nog net niet gaan slapen rond minuut 80. Ik dacht, ik ga het gewoon afzetten. Ik heb het gehad. Wat een snertwedstrijd is dit. We liggen eruit. We hebben niks meer aan te doen. Ook al die wissels van onze coach, de Rudy. Ja, ik vond het op dat moment op niks trekken. Maar kijk, het is hem gelukt. Plots stond het 2-2. Tielemans uit het niks, die kopbal dat hij nog binnenschiet. De verlengingen dan ook. Niks gedaan in die verlengingen. Eerlijk toegeven, het was gewoon een saaie wedstrijd. Wel spannend. En plots valt dan nog die penalty uit de lucht. Tielemans die ons naar de verlossing trapt. Het was een speciale nacht. Ik ben wel zeer opgelucht. We bekeren verder. Nu naar de volgende maandag tegen het thuisland Amerika. En blijkbaar zou ons die beter moeten liggen, zeggen toch de analisten.
1: Dit is Top.
0: Maar dat zullen we nog wel zien, zeker of dat waar is.

0: New York maakt zich helemaal klaar voor het huwelijk van het jaar. Want deze Taylor Swift die gaat trouwen met Travis Kelce. Vandaag worden er 100 mensen verwacht. Dus het is in kleine kring te doen vandaag. Morgen pas, dan vindt het grote feest plaats. 1000 genodigden. Hallo, dat is nogal eens een trouwfeest. Nu van Taylor Swift naar Faithless. Miss you less. See you more.
1: I love the way you're so deliberate. How you like your cigarette. Head on one side as you pull. You look almost regal. On your mobile, one eye closed, blue smoke curling out your nose. Wearing one of my shirts and what some call panties.

0: vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah.
3: Er is een telenet op maat voor iedereen.
4: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wel met een andere. Dat houdt het interessant. Hm?
3: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
5: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat-club.

0: Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldieprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
1: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
2: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
1: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
2: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
1: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Zeg, zometeen krijg je hier een nieuwe muziek te horen hier op Top. En het is eentje van Let's Go. Niet deze gun natuurlijk. Wel een nieuw werk dus. Rise heet de nieuwste track en het gaat over het herstel na een breuk of een moeilijke tijd. En het moment waarop iemand beseft dat zij, of hij, en in dit geval zij, alleen ook heel sterk is. Die nieuwste track van Let's Go, die is onderweg. Nu eerst nog Calvin Harris samen met John Newman. Dit is Blame op Top.

0: de nieuwste van Let's Go op top, Rise. Straks mag jij je mening geven over de nieuwe muziek hier op top, over de nieuwste van Raffi Giving You in Hit of Shit. Dat is dus voor zometeen eerst nog drie plekken waar je 10 minuten of meer verliest op onze Vlaamse snelwegen. Op de Brusselse binnenring, daar moet je 13 minuten bijrekenen tussen Expo en Machelen-Woluwelaan. Op de E19 richting Antwerpen, 12 minuten verlies tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En tot slot op de A12 richting Antwerpen, daar moet je 11 minuten bijtellen tussen Aartselaar en Wilrijk. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment niet meer dan 10 minuten.
1: Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
2: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Ze zijn officieel geopend.
5: This is a mosselen van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
6: Dit is top.
7: Your summer beat.
6: Thibaut van Leliendaal.

55% shit, 45% hit. Dat is op dit moment de balans op dag 4 voor Raffi en Giving You. Met zo'n cijfers, ja, dan moest ik niet thuiskomen tijdens mijn schoolperiode of ik mocht het horen thuis. Maar het voordeel dat Raffi heeft is dus dat het nog allemaal kan veranderen deze week. Want je gaat daar nog 3 keer horen in totaal. Morgen nog 2 keer en nu ook nog eens. Dus die shit kan wel degelijk nog een hit worden vandaag. Daarvoor heb ik wel jouw stem nodig. Jij mag weer je eerlijke zelf zijn, jouw mening geven. En dat doe je door hit te sturen als je het goed vindt en shit te sturen als je het maar niks vindt voor deze Raffi.

Ja, ik vind hem vandaag toch al beter dan gisteren of zo. Ja, het hangt een beetje af van mijn mood van deze Raffy en Giving You. Maar goed, wat vond jij ervan? Hit of shit? Dat mag je mij laten weten. En dat mag je doen via de Top Radio BE-app.

0: snelheid, jong. En die computer?
1: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
2: Echt? Zonde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt. Zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
6: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
7: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
8: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
9: Nieuwbouw of renovatie?
10: Terras of poolhouse?
9: De Koning Schap en Isolatie got you covered.
10: Meer dan 30 jaar de experts in Schap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
8: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
11: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
12: Kansen krijgen op je werk.
13: Check.
12: Interesse in machines.
13: Check.
12: Goede werksfeer.
13: Yes.
12: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.

0: Ik had weer jouw mening over... Jouw mening nodig, liever. Over de nieuwste track van Raffi met Giving You. Altijd één simpele vraag.
1: Hit of shit?
0: Cedric die stuurt tijdens het werken kan dat perfect een uur op repeat staan. Dus voor mij een hit. Brian uit Herzelen die stuurt shit, vindt het veel te eentonig. Dan heb je nog Milan uit Lichtervelde die zegt ja. Zo in uitroeptekens. Ja, wat een banger. Goed om wakker te blijven na deze korte nacht. Dus een hit voor mij. Milan, ik neem aan dat je dan... een korte nacht hebt gehad door de Rode Duivels. Of misschien iets anders, kan ook. En dan heb je nog Filip, die is origineel. Die zegt, I giving you love and soul. Dus de tekst van het liedje. I giving you love and soul. En giving you weinig tekst ook. Shit, dus veel te gemakkelijk. Het lijkt wel op AI. Ja, duidelijk Filip. Het is weer 50-50 vandaag als ik het optel. Je wordt er nog warm, nog koud van. Ze krijgt nog twee kansen morgen, deze Raffi en Giving You. Eén keer tijdens de Top Hit 40 bij Bram en dan ook nog eens bij mij. Dus zeer benieuwd wat het gaat geven daar.

0: Zo. Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
2: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
0: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot -70%.
1: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
0: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.
3: Dit is Top!
4: Goedemorgen, het is 11 uur. Hier is Niels met de Top Headlines. Goedemorgen, Niels.
5: Een goedemorgen. Wie in een groene buurt woont, heeft minder nood aan psychologische hulp. Dat blijkt uit een onderzoek van de Christelijke Mutualiteit. Voorzitter Luc van Gorp.
6: We weten al veel langer dat natuur bijdraagt tot gezondheid. Ik denk alleen maar gewoon aan het maken van wandelingen in de natuur, waardoor dat je op een andere manier met je hartritme enzovoort omgaat om tot rust te kunnen komen. Zeker in de hectiek, zeker in de warmtefront waar we nu mee geconfronteerd worden. En het is uiteindelijk daarom dat we ook wel heel veel aandacht maken voor het klimaatbeleid.
5: Op de Heizel in Brussel maken zo'n 7000 studenten het toelatingsexamen geneeskunde. Het gaat voor het eerst weer door op één locatie en met pen en papier na fraudepogingen vorig jaar met ChatGPT. En de examencommissie neemt nog meer maatregelen. Jonas Brouwers.
7: Dat wil zeggen dat we zowel op zichtbare als onzichtbare manier fraude zullen detecteren. Zij mogen geen enkel eigen materiaal mee binnennemen en ook voor een smartwatch of horloge moeten thuisgelaten worden.
5: De 1878 studenten met de beste punten mogen aan de opleiding starten. Morgen is er het examen voor tandarts, zaterdag voor dierenarts. En in het noorden van Duitsland zijn 2 mensen overleden bij een brand in een ziekenhuis en zeker 34 anderen raakten gewond. De brand lijkt ontstaan op het dak van het radiologiegebouw. Patiënten en personeel daar werden geëvacueerd. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een regenbui vanaf de kust en veel wind. Temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers. Met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
4: Nog 2 plekken op onze Vlaamse snelwegen waar je 10 minuten of meer kwijt bent. Op de E19 richting Antwerpen. Daar moet je een kwartier bijtellen tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En tenslotte op de Brusselse binnenring. Daar ben je 12 minuten kwijt tussen Expo en Vilvoorde Koningsloo. Als je op een andere plek in de file staat, dan verlies je daar op dit moment minder dan 10 minuten.
1: Dit is Top. Thibaut van Leliendaal.
4: Het is tijd om je luchttrompet boven te halen. En dat doen we samen met Willy William. Dit is Trompetta. Goedemorgen.

zag gisteren een post van FestiLoco op mijn Instagram verschijnen. Dat is het festival dat zich zaterdag zal afspelen in Ninove, Stadspark Ninove. En ze waren bezig met de laatste werken aan de mainstage. Het ziet er wel cool uit. Het is zo'n grote high. Het is een echte high catcher. Oh. Ja, dat is flauw. Flauw woord, pop, sorry. Er stond ook bij dat de laatste tickets nu in verkoop zijn, want zaterdag is het zover. En als je ons daar ook wil zien, dat kan. We staan daar met onze Summer Beat by Mentos Silent Disco.

Zometeen hoor je een man die binnen 2 weken op Tomorrowland zal staan. En hij heeft ook nog eens nieuwe muziek uitgebracht. Straks laat ik je er een stukje van horen na deze Tones and I en Dance.

0: Tolde in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Mannekes, heb je dat gezien?
2: Heb je wat gezien?
1: De grote zomerdeals bij Gamma.
3: Ja, ze doen met kortingen.
2: Tot 50%.
1: En de bon in de folder.
2: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
4: Ook gezien.
1: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
5: Bompie, wij klussen mee.
6: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
7: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweedekanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Vliegtuig, hotel, excursies, voilà. Ons vakantiebudget voor Peru is rond.
9: En ook uw budget vakantiepech?
8: Wat?
9: Stel dat je met een appendicitis in het ziekenhuis belandt. Bye bye budget vakantiepret en buikpijn van uw budget vakantiepech.
8: Oh nee?
9: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen uw ziekenhuis en uw medische kosten.
10: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
11: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
12: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
13: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
14: Fantasialand, een plek waar fantasie werkelijkheid wordt. Beleef bekroonde attracties, magische shows en verfijnde gastronomie. Verleng je avontuur in onze unieke themahotels direct aan het park. Fantasialand, Duitslands beste themapark. Op amper 2 uur van Brussel of Antwerpen. Boek nu op fantasialand.be.
15: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies transzet als ik over mijn vloer loop.
16: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
15: Wat bedoelde?
16: Ja, die regelt heel op een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
15: Dat zal wel.
16: Ja, maar het zal wel zeker, tuurlijk. En topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
15: Echt? Dus?
16: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotiers.be. Gide ze even, gewoon doen.

Hij staat op 19 juli op de mainstage van Tomorrowland, deze Afrojack. Hij heeft vorige week ook nieuwe muziek uitgebracht samen met de Sick Individuals. En dat kan wel eens de zomertrack van 2026 worden, als ik de muziekblaadjes mag geloven. Hij klinkt zo. De typische Afrojack sound. Zeer benieuwd of we er nog meer van gaan horen hier

0: I Cry van Flo-Rida is onderweg. Er is nog drie plekken waar je 10 minuten of meer verliest op onze Vlaamse snelwegen. Op de Antwerpse ring richting Nederland, daar moet je 16 minuten bijtellen tussen Antwerpen Centrum en Berchem. Op de E19 richting Antwerpen dan 13 minuten extra tussen Mechelen-Zuid en Rumst. En tot slot op de Brusselse binnenring, daar verlies je 12 minuten tussen Expo en Machelen-Woluwelaan. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan 10 minuten.
1: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
2: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
1: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel. Of doe je eigen ding met alleen een vlucht of verblijf. Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met extra korting tot wel 200 euro per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
4: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
5: Tegels. Natuursteen. Parket. Impermo.
6: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
7: Amai, schoon.
6: Ja, ja.
7: En dat paste binnen jullie budget?
6: Man, nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
7: Ah, slim.
6: Prachtige keuken, hè?
7: Ja.
8: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
9: Eggo Keukens.
8: Nu solde tot 30% korting.
10: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden.
11: In Walibi!
12: En met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.

0: tickets gescoord? Even bollen en je hebt nog snel een tent, een gasvuurtje en een luchtmatras. En noedels. En natuurlijk hotdogs. Ja.
1: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 GB voor €749. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
2: Go, go, go naar Impermo. Nu solden tot min 70%.
3: Tegels, natuursteen, parket. Impermo.
2: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.
4: Dit is... Top, top, top.
3: We make your move. Your summer beat.
4: Thibaut van Leliendaal.

Even een warme oproep om nu de Top Radio B-app erbij te nemen. Daily Dilemma. Want het is weer tijd voor een nieuw zomers dilemma. Vandaag gaan we ons weer indelen in twee kampen met de volgende simpele vraag of het simpele dilemma. Zee en strand of zwembad? Ja, dat is de vraag van vandaag. Heb jij liever een stranddag zand tussen de tenen dan lekker afkoelen in de zee? Of ga je toch liever voor rust aan het zwembad? Voor welke van de twee kies jij vandaag? Ben jij team strand of ben jij team zwembad? Dat is wat ik vandaag wil weten en laat het maar weten via de Top Radio B.

0: Amai, daar regent hier binnen.
1: Oh, zwaansnanny.
0: Jawel, er staan er niet meer in de living.
1: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
0: Dakmeester?
1: Ja.
0: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
1: Dakmeester. Zwaansnanny, hé.
2: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
3: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
4: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be. Nieuw, Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a vibe. Mentos Vibes, een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes, it's a vibe.
5: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
6: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
7: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.

0: Team Strand of Team Zwembad? Dat was de vraag.
1: Daily Dilemma.
0: Marie-Christine die gaat voor Team Strand. Zalig het strand, het geluid van de golven. Dan een lekker lunchen met de voetjes in het zand. Ultiem vakantiegevoel. Jimmy die gaat dan voor de combo. Elke dag in mijn privé zwembad hier in España. En regelmatig een dagje naar het strand. De combi van de twee is gewoon zalig. Groetjes daar in Spanje, Jimmy. Jolan die gaat voor zwembad met een cocktail. Andy die is Team Strand en die heeft daar een goede reden voor. Want als het druk wordt, kunnen we ons verplaatsen. Bij een zwembad gaat dat niet. Nikita die gaat dan ook nog voor Team Strand. Zolang het maar niet in België is, die Noordzee, bah, moet ze niet hebben. En dan heb je nog Glenn uit Oostende. Zwembad voor mij en ook voor mijn collega's David en Jonathan hier. Voilà, hij doet de groetjes. Nochtans, ja, Glenn, je bent van Oostende, dus jij ziet zee genoeg waarschijnlijk. De strandgangers, ik heb het opgeteld, de strandgangers die zijn in het merendeel vandaag. Dat was duidelijk.

0: 12 uur, bijna lunchtijd. Voor we naar de lunch gaan, keren we nog eens eventjes terug naar gisteravond, of deze nacht liever. België-Senegal. En dat naar de laatste goal, de penaltygoal van Tielemans. Met de commentaar van Peter van den Bent.
1: Ho. En België is erdoor! België zit in de achterfinale! Het wonder is geschied! Het is een mirakel! Onvoorstelbaar!

0: Bij de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
4: Joehoe! De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
5: Even bollen. Iedereen moet het weten.
6: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
7: Gebroken been in Rome? Oeh. Vakantiepret wordt vakantiepech.
8: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
9: Dit is Top!
10: Een goede middag. Het is 12 uur, tijd voor de Top Headlines. En die krijg je van Niels. Een goede middag, Niels.
11: Goedemiddag. De slachtoffers van de brand op Rinkeroever zijn geïdentificeerd. Het gaat om 5 vrouwen. 4 van hen woonden in het gebouw, 1 iemand was op bezoek bij haar moeder. Journaliste Loranne Stappers staat op Rinkeroever.
12: 24 uur na de dodelijke brand op Rinkeroever in Antwerpen komen heel wat bewoners de schade opmeten. Helaas mogen heel wat van hen nog niet binnen. De linkerzijde van het gebouw is verboden te betreden omdat het gewoon nog niet veilig is en die is echt wel heel, heel gehavend.
11: Over een uur krijgen de bewoners meer informatie. Elk jaar worden tientallen Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in ons land. Dat heeft het Nederlands Centrum Kinder- en Mensenhandel onderzocht. Volgens hen is er vooral in Antwerpen een groot probleem met tienerprostitutie. De afgelopen 2 jaar gaat het al zeker om 99 slachtoffers. Het centrum pleit voor een betere samenwerking met ons land. De politie heeft op Rock Werchter al verschillende festivalgangers betrapt met drugs. Er werden al mensen betrapt met cannabis, cocaïne en ketamine. Vroeger waren de controles vooral op en rond het festivalterrein, maar nu controleert de politie ook bij aankomst op de camping. En benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Per liter benzine 95 komt er zo'n 4 cent bij. Je betaalt dan tot 1,85 euro aan de pomp. Voor benzine 98 komt er 7 cent per liter bij en stijgt de maximumprijs tot 1,96 euro per liter. In Thailand heeft een kind zeker 8 boeddhistische monniken doodgereden tijdens een processie. Het kind deed dat met de camion van zijn ouders, dat bevestigt de politie. De monniken wandelden langs de kant van de weg toen het ongeval plaatsvond. Zeker 10 anderen raakten gewond. En de kans dat u een Maria of een Mark in uw familie hebt is bijzonder groot. Het zijn de meest voorkomende voornamen in ons land. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van Stadbel. Ons land telt bijna 97.000 Marias en 60.000 Marken. Om de lijstjes volledig te maken, bij de mannen staan Jean en Patrick op 2 en 3, bij de vrouwen Marie en Nathalie. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een regenbui vanaf de kust en veel wind. Temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
10: 3 plekken waar je een kwartier of meer tijd verliest op onze Vlaamse snelwegen. Op de E19 richting Antwerpen, daar moet je 18 minuten bijtellen tussen Zemst en Rumst. Op de Antwerpse ring dan richting Nederland, 17 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. En tenslotte op de Brusselse binnenring, reken daar 15 minuten bij tussen Expo en Vilvoorde-Koningsloo. Op een andere plek kan het maar wel minder dan een kwartier.
13: Dit is Top!

Heerlijk om je lunch mee te beginnen met deze Lotus. En Within or Without You. Zeg, nu de vakantie officieel begonnen is, trekken heel veel Belgen op reis. Stop. En de weermannen en vrouwen van Heilen die hebben eens een overzicht gemaakt van het weer in het buitenland op dit moment. Zo is het in Frankrijk momenteel heerlijk zomerweer. Als je naar de Provence gaat, is het wel opletten voor extreme hitte. Daar wordt het de komende dagen tussen de 30 en 35 graden, verwachten ze daar de komende dagen. Dus ja, dat is wel een beetje veel. In Duitsland dan, in het Zwarte Woud, als je naar daar gaat, daar wordt het genieten. Ideaal weer tussen 25 en 30 graden. Heel veel zon ook. Dan heb je Spanje, hou je vast. In Andalusië, dus de streek rond Sevilla en zo, daar geven ze de komende dagen tot 42 graden. Echt een hittegolf daar. In Spanje zit je dan beter aan de Costa Brava of de Costa Blanca, want daar wordt het ongeveer 32 graden de komende dagen. En dan neem ik er ook nog eens graag Griekenland even bij. Daar verwachten ze de komende dagen temperaturen rond de 35 graden, dus daar zit je nog een beetje goed. Maar de trend is wel gezet. Overal in Europa wordt het bakken. En onze Belgische weermannen en vrouwen die gaven ook zelf hun favoriete bestemming mee. Dit is... Ze kozen allemaal voor de Belgische kust, want daar gaat het lekker fris zijn.

0: zijn de eerste dagen van de zomervakantie. En als je thuis bent met je kinderen en je hebt al zoiets van... Goh, hoe ga ik in hemelsnaam mijn kinderen bezig kunnen houden tijdens die zomervakantie? Wel, dan heb ik daar misschien een oplossing voor. Want ik hoorde deze ochtend bij Brian een tip hoe je dat kan aanpakken.
1: Dit is Top.
0: Zometeen laat ik je een stukje horen. Eerst nog Alesso en Sasha met Destiny.

0: everywhere.
1: Kom naar de Solden.
2: Nee, Solden.
1: Solden?
2: Een S, Solden bij AS Adventure.
1: AS, dat is ook al mijn S.
2: Ja, Solden bij AS Adventure.
1: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
2: Nee, het is Solden.
1: Shit, hè.
2: En zondags open.
1: Nu zondags open. Moet je op een zondags? Kun je toch een vrijdag pakken?
0: AS Adventure.
3: Mannekes.
4: Pompie.
3: Heb je de dag gezien?
4: Heb je de dag gezien?
3: De grote zomerdeals bij Gamma.
5: Ja, ze doen.
6: Met kortingen.
4: Tot 50%.
3: En de bon in de folder.
4: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
5: Ook gezien.
3: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
5: Bompie, wij klussen mee.
7: Yeah. Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
8: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
9: 500?
8: Schatje, dat is 25 euro.
9: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
8: Sst, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
9: Allee, jong. Gracias, Kate.
10: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Wisselkosten. Kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
11: Er is een telenet op maat voor iedereen.
12: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
11: Pas jouw telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
13: Go Yellow!
11: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
14: Solden bij Zalando.
15: Wat doe ik aan voor die barbecue?
16: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
15: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
16: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
14: Solden bij Zalando.
17: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena, 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
18: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
19: Krevel. De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
20: Krevel, leef beter.
21: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen.
22: Torfs!
23: Knaldi! Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kersverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
13: Go Yellow!
11: Nu bij Telenet, gigasnel internet vanaf €35 per maand, 6 maanden lang. Met een streamingdienst naar keuze cadeau.
3: Amai, dat is een

0: Elke donderdag tijdens de ochtend van Top hoor je Kelly bij Brian. En zij komt daar een tip geven hoe je je zomer kan aanpakken zonder al te veel centen. Dus een soort van budgettip voor tijdens de zomer. En deze ochtend had ze een tip voor de ouders onder ons. Luister maar eens even mee.
1: De eerste tip die ik geef, dat doen we elke zomer, dat is, we gaan 1 juli naar de speelgoedwinkel. Maar waarom is dat nu een budgettip? Mijn kinderen die mogen dan hun eigen spaarpotje meepakken. Dat kost mij dus 0 euro. En zij mogen dan iets kopen en ze hebben echt het gevoel dan alsof dat ze de lotto hebben gewonnen, die kijken daar al weken naar uit. En dat overbrugt zo'n beetje die eerste week waarin dat we het heel rustig willen aanpakken.
0: Ja, ze gaf ook nog een tip voor een budgetvriendelijke daguitstap. Als je daar benieuwd over bent, dan kan je het volledige gesprek herbeluisteren via de app of via Top Radio.

0: Madonna en Hung Up. Zometeen hoor je nog eens onze top tune of the week in de vorm van Hugel en Move Into the Sun. Op die zon moeten we nog een beetje wachten vandaag. Ook nog twee plekken waar je 15 minuten of meer verliest op onze Vlaamse snelwegen. Op de E19 richting Antwerpen, 22 minuten bijtellen tussen Zemst en Rumst. En op de E17 richting Antwerpen, 17 minuten extra tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op een andere plek kan het, maar wel minder dan een kwartier.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Ze zijn officieel geopend.
5: De Zeeuwse mosselen van Lunch Garden.
4: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal à volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
6: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.

Ik krijg hier een berichtje van Felix in de Top Radio BE-app. Die stuurt, we gaan straks naar zee, Thibo. Eerst nog naar de mama in Diksmuiden en daarna lekker gaan uitwaaien aan de zee, Nieuwpoortbad. Groetjes van Felix uit Mechelen. Leuk om te lezen, Felix. Ik zal zo meteen een keer op de kustbarometer gaan kijken om te zien of het nog niet te druk is aan de zee. Dat is voor zo meteen. Eerst nog Shakira en Burna Boy.

0: Hey mechanieker, wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
1: Betreed de wereld van het daytraden met Belgium Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: Immo aan de kust? Dat is kiezen voor Immo Blauw. Het enige wat wij niet verkopen zijn zandkastelen. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be. Want wij gaan met jou in zee.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
7: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt... zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
8: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
6: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
9: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
10: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
11: Ik raag dan niet om uges, hè.
12: Schat, ik had al dus kies gezet. Kijk de kip bij Hostes, Aftrucks en Locristi.
11: Gooses, mijn geen op nee.
12: Het moet weer al juist te zien, hè.
11: www.gooseshaftrucks.be. Hola, die geeft tot de jaar garantie op hulder tweedehands Aftrucks.
12: Dat kan je niet voor sukkelen, hè.
11: Gooses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehandse elektrische heftrucks en nog veel meer.
13: Nieuwbouw of renovatie?
14: Terras of poolhouse?
13: De Koning Shop en Isolatie got you covered.
14: Meer dan 30 jaar de experts in shop voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
15: Hallo met Antilex.
16: Ik ben op zoek naar een kabel.
15: Kabel. En wat voor een kabel? Aardingskabel, brandkabel, voedingskabel, installatiedraad.
16: Nu ben ik de draad kwijt.
15: Dat kan gebeuren. Check ons assortiment op atilex.be.
12: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
17: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen.
18: Macri in Ronsen. Interieurs met advies in Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
19: Bommetje of rustige duik.
20: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
19: Meer info. dm-zwembaden.be.
21: Top! We make you.

0: Ik zit met een vraag eigenlijk, ja.
1: Zeg, is het al druk aan de kust?
0: Elke dag check ik of het nog druk is aan de kust, of als het al druk is aan de kust, zodat het nog de moeite is voor jou om nog te vertrekken of niet. En als ik vandaag kijk via dekust.be, daar kan je naar de kustbarometer gaan kijken. Op dit moment, en dat zal je niet verbazen door het weer ook van vandaag, is het nog heel rustig aan de kust. Enkel in Oostende zie ik een druk gebied, en dat is in het winkelcentrum. Heeft het misschien te maken met de solden die begonnen zijn. Dat kan er wel mee te maken hebben. Aan de rest van de kust is het nog heel, heel rustig. Dus als je vandaag nog zou vertrekken, het is de moment om te gaan. En ik heb ook nog extra goed nieuws, want ik ben eens naar het weer aan het kijken. En deze namiddag geven ze eigenlijk nergens echt opklaringen buiten aan de Belgische kust. Daar gaat de zon schijnen vanaf deze namiddag. Ik krijg er ook een berichtje binnen van Dieter. En die stuurt: in Middelkerken zie je in de verte al de blauwe lucht komen. Dus het is zeker en vast nog de moeite om vandaag te vertrekken naar de kust. Nu Milkink.

En zo is het bijna 1 uur geworden. Na 1 uur neemt Bram van Hee hierover. En hij mag een duo-ticket weggeven voor Beauville. Dus zeker en vast blijven hangen.

0: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Stripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
1: Dit is Top!
2: De topheadlines krijg je nu van 1 uur. Niels staat voor je klaar. Dag Niels, goedemiddag.
3: Goedemiddag. Er is meer duidelijkheid over de slachtoffers van de brand in een appartementsgebouw op Linkeroever gisteren. De identificatie is nog aan de gang. Het zijn 5 vrouwen. 3 van hen zijn 54, 80 en 93 jaar. 4 woonden in dat gebouw. 1 vrouw was op bezoek bij haar moeder. Journaliste Loranne Stappers staat op Linkeroever.
4: 24 uur na de dodelijke brand op Linkeroever in Antwerpen komen heel wat bewoners de schade opmeten. Helaas mogen heel wat van hen nog niet binnen. De linkerzijde van het gebouw is verboden te betreden omdat het gewoon nog niet veilig is en die is echt wel heel, heel gehavend.
3: Rond deze tijd is er een briefing over hoe alles nu verder moet. Elk jaar worden tientallen Nederlandse jongeren seksueel uitgebuit in ons land. Dat heeft het Nederlands Centrum Kinder- en Mensenhandel onderzocht. Volgens hen is er vooral in Antwerpen een groot probleem met tienerprostitutie. De afgelopen 2 jaar gaat het al zeker om 99 slachtoffers. Het centrum pleit voor een betere samenwerking met ons land. De politie controleert op Rock Werchter bij aankomst op de camping op drugs om zo een duidelijk signaal te geven. Vroeger waren er vooral controles op en rond het festivalterrein, maar de politie verandert nu dus van strategie. Bij de eerste controles vandaag zijn al mensen betrapt met cannabis, cocaïne en ketamine. Benzinetanken wordt morgen weer wat duurder. Per liter benzine 95 komt er zo'n 4 cent bij. Je betaalt dan tot €1,85 aan de pomp. Voor benzine 98 komt er 7 cent per liter bij en stijgt de maximumprijs tot €1,96 per liter. En de paus zet 2 priesters en 4 bisschoppen uit de kerk. Ze mogen dus geen vieringen meer doen. Het gaat om heel conservatieve priesters uit Zwitserland die tegen de modernisering van de kerk zijn. Ze hadden 4 anderen tot bisschop benoemd, maar dat mag niet zomaar. Dat kan alleen de paus zelf doen. Het is de zwaarste straf die het Vaticaan kan geven. En meer dan 1,5 miljoen Vlamingen zagen onze Rode Duivels gisteren winnen van Senegal op het WK voetbal. En dat waren enkel de mensen die live keken. Op de kijkcijferpiek waren ze zelfs met 1,7 miljoen. Het is maar de vraag of dat voor of na de memorabele comeback was. De Duivels stonden in de 86e minuut nog 0-2 achter, maar wonnen uiteindelijk met 3-2. Afwisselend zon en wolken vandaag met kans op een regenbui vanaf de kust en veel wind, temperaturen tot 24 graden. Morgen opnieuw zonnig tot een graad of 25. Ook het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
2: Dat zijn mooie vooruitzichten. Ik heb op dit moment 1 vertraging van een kwartier of langer. Op de E19 20 minuten aanschuiven tussen Mechelen-Zuid en Rumst. Mocht je dus op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je daar niet meer tijd dan een kwartier.
1: Dit is Top! Van
2: Heb jij ook kleine oogjes na een korte voetbalnacht? Wel, ik sleur je door de middag met goede muziek. Dit is Dinoro, In My Mind.

0: Meer dan 1,5 miljoen Vlamingen op zijn minst zitten vandaag moe op het werk. En dat is allemaal de schuld van de Rode Duivels. Toch ongelooflijk dat zoveel mensen op dat late uur hebben gekeken naar de match. 86 minuten waren we er niet helemaal bij. Veel mensen zijn zelfs in slaap gevallen. Maar toen plots werden we wakker.
1: Jawel! Ja. Romelu Lukaku! Je moet hem dus gebruiken. Wat een spits toch. Tweede zone. De goal! De goal! Yuri Tielemans. Onwaarschijnlijk. Onwaarschijnlijk.
0: Het was al 2-2.
1: En de goal! België op 3-2. Yuri Tielemans. Hoe mooi, hoe rustig, hoe knap kan je een penalty binnentrappen in deze fase van de wedstrijd.
0: Ik onthoud, we are one op dit moment op naar de achtste finale. Put

0: Bausa en Magnetic bij Top. En dan...
1: Weet je waar?
0: Je hebt mensen die een hele dag op vakantie aan een zwembad liggen. Je hebt mensen die benieuwd zijn naar het land waar ze op vakantie zijn. Ik judge niet, hè. Beiden hebben wel iets. Al ben ik persoonlijk wel meer het tweede type. En daarom elke dag weet je waar. Dan zoek ik een land waar iets heel eigen is. Iets wat wij in België niet echt kennen. En vandaag is dat Weet je waar? Mensen komen picknicken op het kerkhof. Ja, ja, het kerkhof. De place to be om af te spreken voor een zomerpicknick. Wij doen het niet, maar in een bepaald land is het dus wel common. Welk land zou dat zijn? Waar zou dat zijn? Weet je waar? Laat maar weten welk land jij denkt. Dat kan via de Top Radio B-app. Nu insturen via de Top Radio B-app. Dus in welk land weet je waar mensen komen picknicken op het kerkhof?

0: je vibe in onze Silent Disco. En ontdek welke Mentos vibes bij jou past. Top. Your Summer Beat. Your Summer Beat. Samen met Mentos Vibes.
1: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe.
2: Yeah.
3: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
4: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
5: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
3: Joehoe!
6: De snelste zijn, wat een verschil, ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
7: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
8: En zo'n grote badeend?
7: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Dit zijn Lucas en Steve bij Top. Met Heart First.
1: Weet je waar?
0: Weet je waar mensen komen picknicken op het kerkhof? Ik heb een berichtje gezien van Koen, onder andere uit Zonnebeke. In Rusland gaat men op zondag pinten drinken op het kerkhof. Is dat geen vodka? Het is alleszins niet juist, maar ik denk, heeft hij er ook nog bij geschreven, gezien de cultuur in Mexico, dat er daar ook van die zotte dingen gebeuren. Ongetwijfeld, Koen, dat soort landen heb ik heel vaak zien binnenkomen in de Topradio BE-app. Maar het antwoord is Denemarken. Het klinkt een beetje vreemd, maar in de Deense hoofdstad Kopenhagen zijn begraafplaatsen heel common sense dat die worden bezocht voor ontspanning. Je ziet mensen gewoon gezellig tussen de graven picknicken blijkbaar. Voor Denen is een kerkhof niet alleen een plaats van herinnering, maar ook gewoon een groene oase midden in de stad. Dus eigenlijk ideaal om af te spreken met vrienden om gezellig te lunchen. Ze zien het een beetje als een park om te ontspannen uiteraard. En dat daar dan toevallig graven liggen, ja, they don't care eigenlijk. Het is wel van uw rommel op te ruimen, hè. Beetje respect voor de doden, alstublieft. Dat is wel op zijn plaats. Jij luistert Top op deze donderdag namiddag. Zometeen dikke beat van Clooney en Groove Theory. One Question is onderweg. En dit is een goede ouwe van Alcazar. Dit is Sexual Guarantee bij Top.

0: Van deze krijg ik zin in de zomerfestivals. Clooney, Wij Top en One Question. Ik heb op dit moment twee vertragingen van een kwartier of langer. Aanschuiven op de E19 tussen Mechelen-Zuid en Rumst een half uur extra. En dan op de Antwerpse ring in de richting van Nederland. 20 minuten erbij tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je daar niet meer tijd dan een kwartier.
1: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
2: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijtvarkens en kalfsgehakt.
3: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
2: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
4: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
5: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
4: Dus we groeien.
5: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
4: Dan is dit jouw moment.
5: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: Bibi Rexha komt naar ons land, naar België. Maar eigenlijk wist jij dat al.
1: Hi everyone, it's Bibi here. And I am so excited to announce that I will be performing at Tomorrowland. I know, I am performing at Tomorrowland. Crazy. I'm still like, holy shit. But I'm also fucking nervous. Just because it's one of my favorite festivals. And I've, you know, been a part of so many incredible dance records. And I've seen my friends do it, but I never thought that I would be doing Tomorrowland.
0: Ja, dat was het official announcement via haar Instagram. Maar eigenlijk had ze dat al gezegd in een babbel een paar weken terug met onze Valerie. Het staat op onze Instagram en Facebook. Bekijk dat maar eens. En dan ga je daarin zien dat we het filmpje een beetje hebben moeten censureren met een biepje. Ja, ze heeft wat dingen gezegd die ze eigenlijk niet mocht zeggen. Maar we hadden ook geen zin in een rechtszaak met Bibi Rexha. Want die heeft hele dure advocaten. Dus daarom de censuur. Onze excuses daarvoor. Maar nu mag iedereen het weten, the word is out. Ze komt dus naar België, ze komt naar Tomorrowland.
2: Dit is top.
0: Nu met een classic van Demon en Heartbreaker.
2: Top

0: Mo, zie je kameretten van Bumode van?
1: Ja, ook.
0: Zie je slim?
2: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je bij mij?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kameretten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
3: Moody van. Wiederma je kameretten een zak slimmer.
4: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
5: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
6: Echt? Zonde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte pc samen op alternate.be of in de winkel.
3: Moduvan.
7: Een liquid dat er wint. Wiedermaal, ik kom in het zak slimmer.
8: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide. Vinyl only sets by Age of Love Sound System. Nico Morano. DJ Wout. Christophe. Cubics en more. Tickets en info 12inchlovers.be.
9: Austin Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromatic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.
10: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe.
11: Supporter dit WK mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
12: Dit hoor je op Top Retro Arena.

Top Retro Arena Classics horen? Luister naar de online zender Top Retro Arena via topradio.be of de Top Radio BE-app. Top, we make you move.

Elke voormiddag heeft onze Thibaut een belangrijke vraag voor jou. Hij laat je dan een nieuwe track horen aan jou om te beslissen of die track voor jou de soundtrack van de zomer is. Of je die het liefste zou willen skippen na 10 seconden. Dat is de vraag in Hit of Shit. En deze week proberen we een gloednieuw dance nummer uit van zangeres of van DJ Raffi, zo moet ik het juist zeggen. Ze komt uit de UK en ze is nog niet zo heel lang bezig. Het liedje klinkt

Morgen, laatste dag om je mening te geven over die Giving You van DJ Raffi. Want het verdikt, dus dat is dan de optelsom van alle stemmen tijdens de week. Laat ik jou weten tijdens de Top Hit 40 van vrijdag namiddag. Dat is dus voor morgen. Bepaal je ook mee of we die Raffi nog op top zullen horen of niet. En nu, even lazy met deze van Oscar and the Wolf.

0: met extra korting tot wel €200 per boeking. Ga naar TUI.be, de TUI-app of je reisagent. TUI. Live happy.
1: De Vos.
2: Ja, Lemmes.
1: Zie eens, ik heb de Nandaloes mee voor onze barbecue.
2: Schitterend, bij zo'n saus kunnen worden. Lekker stukje vlees. Hoe heb je je stekt liefst?
1: Doorbakken.
2: Zeker?
1: Nee, ik bedoel dat je moet doorbakken, want ik heb honger. Ja! Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
3: Dat is ze.
0: De Vos Lemmes.
4: Met de superplusdienst van Delhaize gaan we...
5: Promo koken.
6: Wat wordt het vandaag?
4: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
6: Oh, dat is een makkie.
4: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
7: Koffer gestolen in Kreta?
2: Oh nee.
7: Vakantiepret wordt vakantiepech.
0: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
8: Dit is Top!
9: Het is 2 uur geworden. Top headlines krijg je nu van Niels. Dag Niels, een goedemiddag.
10: Een goedemiddag. Rock Werchter is zo net officieel gestart. Op het hoofdpodium mag de Antwerpse rapper Young Yellow het feestje op gang trappen. En journaliste Demi van den Ede is erbij voor ons.
11: Het was een rustige overrompeling. Niet meteen de mensen die begonnen te spurten naar de mainstage. Vooral op het gemakje binnenkomen bij een beetje gedruppel regen. En dan vanavond zijn de headliners The War on Drugs en Mumford & Sons. Maar heel veel mensen kijken ook uit naar The Prodigy.
10: En de komende dagen staan onder meer The XX, Gorillaz en The Cure nog op het podium. De oorzaak van de brand in een appartementsgebouw op Linkeroever is nog altijd niet helemaal duidelijk. Bij die brand kwamen 5 vrouwen om het leven. Journaliste Loranne Stappers heeft meer details.
12: Het parket is een onderzoek gestart naar onopzettelijke brandstichting. Volgens de syndicus, de beheerder van het gebouw, zouden er werken aan de gang geweest zijn gisteren aan de elektriciteit. En is daarbij een waterleiding geraakt en zou zo brand zijn ontstaan in de technische schachten. En heeft die brand in die schachten, is die heel snel verspreid.
10: Maar dat kan het parket dus nog niet bevestigen. En de paus zet 2 priesters en 4 bisschoppen uit de kerk. Ze mogen dus geen vieringen meer doen. Het gaat om heel conservatieve priesters uit Zwitserland die tegen de modernisering van de kerk zijn. Ze hadden 4 anderen tot bisschoppen genoemd, maar dat mag niet zomaar. Dat kan enkel de paus zelf doen. Het is de zwaarste straf die het Vaticaan kan geven. Bewolkt met hier en daar lichte regen en veel wind, temperaturen tot een graad of 23. Morgen meer zon en rond 25 graden. Het weekend wordt zomers, met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
9: Op dit moment 2 plaatsen waar je een kwartier of langer verliest op de E19. Dat komt door een ongeval. 40 minuten erbij tellen tussen Zemst en Rumst. Dan nog richting Nederland op de Antwerpse ring. 20 minuten extra tussen Antwerpen-West en Bocherhout. Dus mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
8: Dit is Top. Bram van Hee.
9: Als je dit weekend nog niets te doen hebt, kan ik daar misschien wel verandering in brengen. Je hoort zo meteen waarom. En nu Jennifer Lopez en David Guetta.

Lady Gaga is helemaal zot van... Ze werd destijds met Alejandro beschuldigd van godslastering. Ja, de videoclip werd niet echt gesmaakt in religieuze kringen. Moet je maar eens checken, dan weet je meteen waarom. Maar zelfs Katy Perry gaf er kritiek op destijds. Of was Katy Perry gewoon jaloers? Dat kan natuurlijk ook. Maar het was wel een groot succes voor Lady Gaga. Heel fijn om die nog eens terug te horen bij Top. Ik neem je dankzij luisteraar Sophie zo meteen heel even mee naar een... Ja, voor veel mensen niet echt alledaags vakantieland, maar het schijnt er wel super mooi te zijn. Zo meteen krijgen we de groetjes, de zomerse groetjes uit dat land. Dan ga ik er ook een plaat bij draaien die Sophie is opgevallen uit dat land. Eerst nog Marshmallow en Dreaming. Die is onderweg naar deze dikke retro schijf van Dance Nation.

0: heb een berichtje gekregen van luisteraar Sophie die bewust niet naar de zon op reis is gegaan. Ja, en dan is het noorden van Europa een goed alternatief.
1: Groetjes uit
0: Noorwegen. Iedereen die Noorwegen of een of ander Scandinavisch land al heeft bezocht, is daar zo vol van. Hè? Ik kan er helaas niet over meepraten, want ik ben er nog niet geweest. Maar Sophie dus wel, enkele weken geleden. Haar bestemming was Bergen. Niet zomaar de Bergen, maar wel de stad Bergen. Ligt dus in Noorwegen. Het is de op één na grootste stad van het land. En het is ook echt omringd door 7 bergen, dus het heeft zijn naam niet gestolen. En vooral heel veel iconische fjorden. Daar moet je echt foto's van zien. Ik heb er een paar doorgestuurd gekregen. Supermooi, dat wel. Hoofdreden om dus naar daar te trekken is een beetje avontuur. En dat is altijd goed, hè. Een van de tracks in de playlist van Sophie, die haar doet terugdenken aan die onvergetelijke trip naar Noorwegen, is dit liedje van Slater. En nochtans, dat is een Amerikaanse artieste. Maar ik snap het wel, hoor. Ik heb het in de hitlijsten van Noorwegen zien staan en er zit echt zo'n sfeertje in die plaat. Past wel bij die landschappen. Ik ga hem draaien. Dit is Slater. Yeah.

0: New York, zalig. Oh, schat, ik waar is ons hotel juist?
1: Ik zal het eens opzoeken.
0: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
1: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KVC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
0: Ah, oh, top hè, die Kate.
2: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kadit, KBC, beweegt met je mee.
3: Mannekes, heb je dat gezien?
4: Heb je dat gezien?
3: De grote zomerdeals bij Gamma.
5: Ja, ze doen.
6: Met kortingen.
4: Tot 50%.
3: En de bon in de folder.
4: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
7: Ook gezien.
3: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
8: Bompie, wij klussen mee.
9: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
10: Het zijn solden in de designer

0: Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be. Auto5.
2: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.
3: Fantasialand. Werelden vol fantasie en avontuur en zo dichtbij.
4: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
5: Joehoe!
6: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible. Krevel.
7: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
6: Krevel. Leef beter.
8: Knaldi. Nu bij Aldi, -27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar €7. Aldi.

0: we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
1: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
2: Wie bel je voor een perfect effen vloer? Wie bel je voor topvloerisolatie? En voor een biljartvlak terras?
3: Kom aan, dat is geen moeilijke. Tom Rottiers natuurlijk. De vakman. Ik heb hem zelf al gebeld.
2: Tom Rottiers staat voor kwaliteit. Van sap tot vloer tot volledige afwerking.
3: En klanten altijd tevreden.
2: Google liegt niet. Meer dan 1000 5-sterren reviews voor Tom Rottiers. Vloer, sap, tegels. TomRottiers.be.

hebben hier bij Top een grote kluis staan met daarin stapels festivaltickets. En af en toe mag die grote kluis eens worden opengemaakt. Ik zou niet willen dat je een heel weekend tussen vier muren zit, dus ik ga dat zo meteen nog eens doen. Dit weekend is er het Beauville Festival in Deinze aan het kasteel van Ooidonk. Dat is niet het grootste festival van Vlaanderen, maar wel heel gezellig. Dat beloof ik je sowieso. Er is retro house te ontdekken met onder andere DJ's Yves de Ruiter en ook gewoon goede dance. Maxime Lani staat daar onder andere op de line-up. Zometeen een eenvoudige vraag en misschien, wie weet, mag je agenda vrijmaken of komt er ineens zomaar iets in je agenda en mag jij dus naar dat Beauville Festival. Dat is voor zometeen. Eerst nog Avicii onder andere.

0: DJ uit Brussel en een zangeres uit Vlaanderen. Thomas Hamilton en Loud, nieuwe muziek, Why Do You? En helemaal uit ons eigen landje, hè. Het gaat langzaam op de volgende plaatsen. Ik heb 6 vertragingen, dat is best veel, van een kwartier of langer. Op de E40 is een ongeval gebeurd. Je schuift aan tussen Afliggen en Groot-Bijgaarde, een half uur extra. Een half uur ook op de Antwerpse ring richting Gent, tussen Antwerpen-Oost en de Kennedy-tunnel. Dan op de E19, een half uur tussen Zemst en Rumst. Richting Nederland op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Bocherhout, 20 extra. Op de E34, 20 tussen Melcele en Sint-Anna-Linkeroever. En op de E17 ook een kwartier tussen Haasdonk en Antwerpen-West. En mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan verlies je daar niet meer tijd dan een kwartier.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Kom ook koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
5: Jij wilt de schoonste kortingen? Wij hebben super solden. Nu een Samsung 11 kilo energiezuinige wasmachine voor €499 na cashback. Spaar ook zelf energie. Met levering en installatie aan huis. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
6: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
7: Een keuken binnen budget en op maat? Bij Ego Keukens geen compromis. Nu solden tot 30% korting.
8: Ego Keukens.
9: Mijn energierekening, dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
10: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
9: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
10: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
9: Ah wel, snel naar vloerisolatie-expert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: Dit is de nieuwe nummer 1 uit de Top Hit 40. Top Your Summer Beat. Dit weekend op 4 en 5 juli is er in Deinze het Beauville Festival. Heel veel retro en goede dance daar te horen. In de line-up zie ik Cherry Moon Legends, Yves de Ruiter, Maxime Lani, Marco Bailey, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Er zijn 3 stages op een kasteeldomein, dus als je wilt feesten als een koning, ik kan daarvoor zorgen, want ik heb 2 duo-tickets uit onze festivalkluis hier bij Top gehaald. Ja, het enige wat jij moet doen om die te winnen, is een vraag goed beantwoorden. En dat antwoord stuur je dan in via de Top Radio BE-app. In welke iconische Belgische club uit Lier draaiden DJ's Marco de la Rocca en Neon? Dat is de vraag en dat is niet toevallig dat ik ze samen noem, die 2 namen, want ze draaien ook back-to-back op het festival Beauville. Dus in welke Belgische club waren Marco de la Rocca en Neon DJ's? Dat is eigenlijk de vraag. Stuur het antwoord in via de Top Radio B-app. En eigenlijk heb ik het antwoord al gegeven in de vraag. En daarmee heb ik eigenlijk al alles verklapt, toch?
1: Ja.
0: Laat maar komen. Ik zoek dus een club. Stuur maar in via de Top Radio B-app. En misschien heb jij wel weekendplannen voor je tweet. En nu

0: Hey mechanieker, wil je sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz? Bij Coles staan een goede werksfeer, topverloning en klanttevredenheid centraal. Solliciteer nu op coolsjabbeke.be en word deel van ons team.
1: Zeg, daytraden, is dat niet alleen voor experts?
2: Tuurlijk niet. Bij Belgian Trading Academy leren we je aan de hand van live trading sessies hoe je slim en strategisch handelt. Ga snel naar belgiantradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
6: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
7: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
8: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met rijbewijs CE. Surf naar lifting.be.
9: Amai, daar regent hier binnen.
10: Oh, zwaansnanny.
9: Jawel, er staan er niet meer in de living.
10: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
9: Dakmeester?
10: Ja.
9: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
10: Dakmeester. Zwaansnanny, jij.
8: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
11: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love.
12: 1 en 2 augustus in Bonheide.
13: Vinyl only sets by Age of Love Sound System.
14: Nico Morano.
15: DJ Wout.
16: Christophe.
17: Cubix en more.
18: Tickets en info, 12inchlovers.be.
19: Zoetje, we hadden toch tegels gezegd?
20: Maar nee, ik wil parket.
19: Tegels.
20: Weet je wat? Laten we beginnen met de shop.
19: Goed idee.
20: Over de beste shop valt niet te discussiëren.
19: Vraag je offerte bij De Koning Shop in Isolatie.
20: Check isolatievloer.be.
21: Nieuw. Mentos Vibes. It's soft. It's juicy. It's a vibe. Mentos Vibes. Een zachte kauwgom met een juicy experience. Mentos Vibes. It's a vibe. Yeah.
22: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
23: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudigweg een middagske Macri voor in Ronsen.
24: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
25: Hier de graafkraan, hè. Zeg, zonder machinist geraak ik dus nergens, hè.
26: De Witte van de Kaveijen. Zoek bouwplaatsmachinisten die vooruit willen. Bestuur je graag zware machines en zie je graag resultaat van je werk. Solliciteer op de Witte VD.

van Shakira. Vandaag heeft Stadbel de meest voorkomende namen in België gepubliceerd. Als je Mark heet, dan heb je beter maar iets wat je een beetje uniek maakt, want je naam is dat niet. Ja, sorry, ik kan er nu ook eenmaal niet aan doen. Uit de statistieken is trouwens ook gebleken dat er in ons land 265 meisjes zijn met de naam Shakira. Volgens mij gaat dat alleen maar oplopen dit jaar, nu Shakira helemaal terug is. Ze is uit haar WK winterslaap ontwaakt met het nieuwe WK-lied, uiteraard dat je bij Top ook heel vaak kan horen. Zometeen DJ-Licious en Milo, ze zijn onderweg met Forever Young. En dit is Girls Like van Zara Larsson.

0: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden. In Walibi!
1: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
2: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Strip Loin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen.

0: vrouwen van 54, 80 en 93 jaar stierven bij de brand. Intussen heeft het parket ook een onderzoek geopend naar onopzettelijke brandstichting. Ook de oorzaak wordt nog onderzocht. In Avelgem, in West-Vlaanderen, is een vrouw van 24 overleden bij een botsing met een ziekenwagen. Die reed tegen haar scooter, waarna de vrouw zwaar is gevallen. Alle hulp kwam te laat. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk en worden nog onderzocht. De ambulancier was niet onder invloed, hij was wel heel erg onder de indruk. En Rock Werchter is officieel gestart. Op het hoofdpodium mag de Antwerpse rapper Young Yellow het feestje op gang trappen. En journaliste Demi van den Ede is erbij voor ons.
1: Het was een rustige overrompeling. Niet meteen de mensen die begonnen te spurten naar de mainstage. Vooral op het gemakje binnenkomen bij een beetje gedruppel regen. En dan vanavond zijn de headliners The War on Drugs en Mumford & Sons. Maar heel veel mensen kijken ook uit naar The Prodigy.
0: In de komende dagen staan onder meer DXX, Gorillaz en The Cure nog op het podium. Bewolkt met hier en daar wat lichte regen en veel wind. Temperaturen tot een graad of 23. Morgen meer zon en rond 25 graden. Het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
2: En nu de plaatsen waar je langer dan een kwartier aanschuift. En dat zijn er wel wat. Ik heb er 6 in totaal. Op de E40, 40 minuten tussen Aflichem en Groot-Bijgaarden. Dat komt door een ongeval. Op de Antwerpse ring in de richting van Gent. Tussen Antwerpen-Noord en de Le Grellelaan een half uur extra. Dan de E19, een half uur tussen Zemst en Rumst. Op de E17, een 20-tal minuten tussen Haasdonk en Antwerpen-West. Op de E313 ook 20 tussen Ranst en Antwerpen-Oost. En richting Nederland op de Antwerpse ring nog een kwartier extra. Tussen Antwerpen-West en Bocher. Houd. Mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, dan heb ik beter nieuws, want dan verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
3: Dit is Top. Bram van Hee.
2: Met dit uur de Club Zomerhit van 2026 in de playlist. En ik speel ook met jou de Summerbeat 1000 Roulette zometeen.
3: Top.

Het is donderdag 2 juli 2026 en de wekelijkse donderdagparties worden vanaf vanavond op Ibiza in de legendarische club Ushuaia opgestart. Je weet wel, Ushuaia, dat is die grote openluchtclub met dat enorme zwembad in het midden voor de stage. Elke donderdag is het daar dus vanaf vanavond party met Martin Garrix. Heel veel grote DJ's hebben daar zo'n beetje hun vaste dag. Hè. Op maandag is dat David Guetta, op dinsdag Calvin Harris, op woensdag Dimitri Vegas en Like Mike. Daar hebben we trouwens bij Top al tickets voor weggegeven, hebben we al een luisteraar naartoe gestuurd voor een speciale actie. En op donderdag is dat dus vanaf vanavond elke donderdag opnieuw Martin Garrix. Vanavond dus voor het eerst. Misschien heeft hij wel Ed Sheeran mee als grote verrassing voor de eerste keer. Dat zou nog eens een stunt zijn. Hier zijn ze nog eens samen, die twee.

0: Wat een zomeranthem is met dat toch. Prospa en Clooney werd op met Free Your Mind. Voorbije twee weken was er de Summer Beat 1000. Toen hebben we ze alle 1000 gedraaid.
1: Summer Beat 1000, roulette.
0: En in deze roulette van de Summer Beat 1000 los ik elke dag een zomerse track uit de lijst aan de hand van een getal die jij mij instuurt via de Topradio BE-app. Dus dat moet een getal zijn tussen de 1 en de 1000. Dat sowieso. En voor de rest heb je volledige vrijheid. Dus aan welk getal denk jij spontaan als je nu moet antwoorden? Niet lang over nadenken, gewoon spontaan het eerste getal dat in je opkomt. En heel vaak is dat dan je lievelingsgetal of een getal waar je speciaal iets mee hebt. En dan wil ik ook heel graag weten waarom je dat getal hebt genoemd. Dus laat dat getal nu maar komen via de Topradio BE-app. Ik draai dan misschien wel het liedje dat erachter schuilt uit de Summer Beat 1000. Dat is voor zo meteen bij Top.
1: Dit is Top.
2: Your Summer Beat.
0: En nu eigenlijk ook al zomer hoor, want dit zijn Nicky Jam en J Balvin.
2: You're

0: vliegtuig, overnachting, musea. Voilà, ons vakantiebudget voor Barcelona is rond.
1: En ook uw budgetvakantiepech?
0: Oh, wat?
1: Stel, je belandt in het ziekenhuis met een zonneslag. Uw budgetvakantiepret wordt dan budgetvakantiepech.
0: Oh nee.
1: Behalve met een reisverzekering van Europassistance. Wij regelen de medische kosten ter plaatse en uw repatriëring.
2: Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
1: Europassistance wordt binnenkort Radeon.
3: De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wow, de grootste schommel van de wereld.
5: En een avonturenparcours.
3: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
3: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
7: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging, 25% korting.
8: Kruidvat, steeds verrassend, altijd voordelig.
9: Bij Defensie doen we alles, alles, zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld, zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd standby, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
10: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
11: Joehoe! De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
12: Even bollen. Iedereen moet het weten.
13: Het zijn zomersolden bij Bol. Met alleen deze week onder andere Samsung smartphones tot 50 euro korting op de meest getoonde prijs. En extra groot voordeel op onder andere Dove en Axe. Dus even bollen voor de beste zomerdeals.
14: Jij wil straffe kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een Samsung Galaxy S26 256 gigabyte voor 749 euro. Kies uit de beste telecomproviders de formule die bij jou past. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.

0: Noem mij een getal tussen de 1 en de 1000.
1: Summer Beat 1000 roulette.
0: Want ik draai 1 uit de 1000 van de Summer Beat 1000. Ik heb een berichtje van Arne uit Sterrebeek. Hij stuurt in 9, verwijzend naar het rugnummer van Lukaku. Jawel.
2: Jawel!
0: Ja, ja.
2: Romelu Lukaku! Je moet hem dus gebruiken.
0: Ja, blijkbaar omdat Lukaku een goede speler is, stuurt hij in zijn bericht in ons team en heeft laten zien dat alles mogelijk is. Heel veel luisteraars zitten nog met die overwinningsroes van gisteren en ik snap dat helemaal. David bijvoorbeeld ook. 302 alsjeblieft, dus 302, dat is de uitslag van de match van de Rode Duivels. Ze hebben toch een beetje voetbalgeschiedenis geschreven met die bizarre omwenteling vannacht. Ik volg daarin eerlijk gezegd hoor. Gaan we dan gaan voor...
1: 302.
0: 302 uit de Summer Beat 1000. Wat schuilt er achter 302? I got that summertime. Ah! Summertime sadness van Lana Del Rey. Die wordt het.

0: Zometeen valt er nog wat nieuwe muziek te ontdekken bij Top. Ken je de nieuwste track van Bless al? Ja, die is echt goed. Dit is een heel klein stukje, maar ik draai hem zo meteen volledig voor jou. Eerst even kijken waar het aanschuiven is. Dat is op de volgende plaatsen. Ik heb 7 vertragingen van een kwartier of langer richting Gent op de Antwerpse ring. 3 kwartier tussen Antwerpen-Noord en de Le Grellelaan. Dan op de E40 een half uur tussen Aflichem en Groot-Bijgaarde. Op de E19 een half uur tussen Zemst en Rumst. Op de E313 20 minuten tussen Ranst en Antwerpen-Oost. Richting Nederland een 20-tal minuten tussen Antwerpen West en Borgerhout. Richting Nederland op de Antwerpse ring vanaf Sint-Anna linkeroever tot Antwerpen West, 20 minuten. En dan op de A12, daar eindig ik, dat komt door een ongeval met een vrachtwagen, dat probleem. Tussen Breendonk en Londerzeel Industrie verlies je ook nog een kwartier. Dus mocht je op een andere plaats aan het aanschuiven zijn, verlies je niet meer tijd dan een kwartier.
1: Er is een telenet op maat voor iedereen.
2: Ik heb een open relatie met mijn streamingdiensten. Als ik uitgekeken ben op de ene, dan zet ik die uit. En dan chill ik wat met een andere. Dat houdt het interessant.
1: Pas jouw Telenet aan wanneer je wil op telenet.be.
3: Adventure is everywhere.
4: Kom naar de Solden.
5: Nee, Solden.
4: Solden?
5: Een S Solden bij AS Adventure.
4: AS, dat is ook al mijn S.
5: Ja, Solden bij AS Adventure.
4: Uitverkoop, mag ik dat zeggen?
5: Nee, het is Solden.
4: Shit, hè.
5: En zondags open.
4: Nu zondags open. Moet je op een zondag? Kun je toch een vrijdag pakken?
3: AS Adventure.
6: Ga voor onze sappige promo. Nu bij Colruyt. 2 mango's voor maar 2 euro.
7: 2 mango's voor 2 euro. Dat smaakt naar zomer in huis.
6: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.

Als je jonge kinderen hebt, dan weet je het wellicht dat die eerste kindertekeningen, dat gekrabbel op een blad papier, wel wat waard zijn voor jou. En dat vond Rihanna ook. Dus als je ze binnenkort ziet en je ziet ze wat gekriebel en gekrabbel op haar been staan, dat is compleet normaal, dat is haar nieuwste tattoo. Dus ze heeft een kindertekening van haar jonge kinderen laten tatoeëren op haar been. Kwestie dat je dat weet. Als je ze tegenkomt, het is geen fout of zo, het is geen mislukte tattoo, het is gewoon een kindertekening. Ja, dat moet pijn gedaan hebben, maar je weet dat ze daarvan houdt. En dit liedje bewijst dat nog maar eens. Dit is Rihanna bij Top en SNM.

0: Mo, zie je kameretten van uw mode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je bij mij?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: Baaien.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het dan zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kamionetten dan dat je begint te hopen. Je dozen.
0: Ja, dat wel.
1: Mode van. Wie er maakt je kamionetten een zak slimmer.
2: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt? Solde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
1: Moduvan.
5: Een liquidator wint. Wie er mooi kom in het zak slimmer.
6: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
7: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Job staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
8: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.

Deze Wait So Long van Swedish House Mafia is vorige zomer als comeback single uitgebracht. En de titel was niet toevallig gekozen. Wait So Long. Het duurde en het duurde en het duurde tot er nieuwe muziek kwam. Ondertussen, een jaar later, hebben ze laten weten dat er nu eindelijk wat aankomt met de zangeres van Lykke Lee trouwens. Ja. Dus dat wordt dan binnenkort Swedish House Mafia en Lykke Lee. Deze stem dus op een nieuwe single van de Swedish House Mafia. Maar we gaan er wel nog een klein beetje geduld moeten hebben. Die maand gaat het nu ook niet komen, hè? Want eind deze maand gaat de nieuwe single Happiness Is So Sad pas verschijnen. Dus ons geduld wordt echt wel op de proef gesteld. En geduld, dat hebben wij nu eenmaal niet. Daar hebben ze ook iets op gevonden, want er staat wel een preview via hun socials online. Dus daar kan je al eens gaan luisteren hoe het ongeveer gaat klinken. Binnenkort veel meer daarover. Little L nu.

Google is watching us, zeggen ze wel eens. Google weet heel veel van wat wij doen op het internet. Dat hoef ik niet uit te leggen. En daarom weten ze ook wat we allemaal opzoeken via het internet. Wat zijn de meest gegoogelde woorden van de dag?

0: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
1: Promo koken.
2: Wat wordt het vandaag?
0: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
2: Oh, dat is een makkie.
0: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
3: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
4: Met een zonneslag in het ziekenhuis in Madrid. Vakantiepret wordt vakantiepech.
5: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiche en uitsluitingen op europassistance.be.
6: Dit is Stop!
7: Donderdag namiddag, dan longt het weekend toch al een heel klein beetje. Eerst zijn hier de top headlines met Bart.
8: Goedemiddag. Alle 5 de slachtoffers van de dodelijke appartementsbrand op Linkeroever in Antwerpen zijn geïdentificeerd. Het parket heeft ook de identiteit van de 2 laatste slachtoffers vrijgegeven. Het gaat om 2 vrouwen van 72 en 78 jaar. Eerder werd al duidelijk dat er ook 3 vrouwen van 54, 80 en 93 jaar stierven bij de brand. Intussen heeft het parket ook een onderzoek geopend naar onopzettelijke brandstichting. De Vlaamse regering wil een strenger subsidiebeleid. Zo wil Vlaanderen de toegang tot subsidies beperken. Aanleiding is een onderzoek van de UGent, waaruit blijkt dat steden en gemeenten waar ministers en parlementsleden wonen, meer subsidies krijgen. Je hoort Vlaams minister van Financiën Ben Weitz.
9: Dat wil zeggen dat we een einde maken aan de toekenning van veel te kleine subsidiebedragen, waarbij het sop de kool niet waard is. Dat we ook gaan vastleggen welke aanvragers in de toekomst een eigen bijdrage moeten garanderen. Maar dat we ook de toegang tot subsidies beperken voor aanvragers die bijvoorbeeld niet beantwoorden aan de wettelijke vereisten.
8: Vorig jaar gaf de Vlaamse overheid bijna 20 miljard euro uit aan subsidies. En in Avelgem in West-Vlaanderen is een vrouw van 24 overleden bij een botsing met een ziekenwagen. Die reed tegen haar scooter, waarna de vrouw zwaar is gevallen. De omstandigheden zijn nog niet duidelijk en worden nog onderzocht. De ambulancier was niet onder invloed, hij was wel heel erg onder de indruk. Bewolkt met hier en daar wat lichte regen en veel wind, temperaturen tot een graad of 23. Morgen meer zon en rond 25 graden. Het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
10: Er zijn nog een aantal vertragingen. De Antwerpse ring richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Grelle Laan verlies je 45 minuten. E40 tussen Afligem en Groot-Bijgaarden een half uur. E19 tussen Zemst en Rumstok 25 minuten. E313 20 minuten van Rans tot Antwerpen-Oost. De Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout ook 20 minuten. Op een andere plaats

voor iedereen in de gym. Dua Lipa. Let's get physical. Afgelopen weekend heeft huwelijksbootje gestapt in Londen en later ook een groot feest in, op Sicilië, Italiaanse eiland. En de crème de la crème was daar uitgenodigd. Elton John was erbij, maar ook Carl Cox, Martin Garrix, David Guetta, Peggy Goo. Dit is Top. Ja, goedenamiddag. Ben je al goed bij de les na die voetbalnacht van gisteren? Om het met de woorden van Peter van den Bem te zeggen. Jongen, jongen, jongen, wat was dat allemaal, zeg. Ik dacht, we gaan naar huis en dan hebben we het toch nog gehaald. Maar bon, ik moet hier enkel de volle focus hebben. Jij kan genieten van een volle portie tophits. Met straks nog nieuws over de woorden die het meest zijn gegoogeld vandaag op het internet. En ik lanceer zometeen ook een anthem voor de duivelse overwinning van ons elftal van gisteren. Zeker blijven luisteren daarvoor. Dit zijn de Shapeshifters, Lola's Team.

0: Beetje de chouchou van David Guetta. Niet de eerste track die hij samen maakte met Bebe Rexha. Plezant stemmetje, dat was Sad Girl. Staat ook op haar nieuwe album Dirty Blonde.
1: Wie zoekt? Die vindt.
0: Ja, zo is dat. Elke dag wordt er natuurlijk massaal gezocht op het internet. Maar er zijn van die zoektermen die toch meer dan andere woorden aan bod komen op Google. En ik heb hier weer een overzichtje voor je.
1: Vandaag om
0: 10:20
1: werd massaal via Google gezocht naar
0: terugroepactie. Wat is er aan de hand? Wel, Colruyt, Bioplanet en Comarkt. Die hebben een probleem met de vegetarische salades van het merk Boni Planet. Die worden teruggeroepen wegens de aanwezigheid van Listeria monocytogenes. Ik ga het maar één keer zeggen. Maar het hoeft er niet in te zitten in de producten. Dat was wel duidelijk. Het gaat om de producten Spread Martino, Spread Curry en Zeespread. Een Listeria-infectie kan gevaarlijk zijn voor jongere kinderen, jonge kinderen, zwangere vrouwen en mensen met een verzwakt immuunsysteem en ook ouderen. Meer info daarover vind je natuurlijk in de winkels.
1: En om
0: 11:15
1: werd gezocht naar
0: tuin. Het woordje tuin. Waarom de tuin dan? Wel, huizen met een kleine tuin winnen aan populariteit op de Vlaamse woningmarkt, blijkt uit onderzoek. Wij Vlamingen willen graag bij mooi weer in de tuin zitten buiten, maar we besteden liever niet te veel tijd aan het onderhoud van de tuin. Want ja, dat kan wel tijdrovend zijn natuurlijk. En we hebben het allemaal druk, druk, druk. Als je veel geld hebt, dan kan je een tuinman bestellen natuurlijk, die het allemaal gaat doen voor jou. Maar anders dan moet je zelf het gras afrijden, snoeien, onkruid uittrekken. En dat doen we niet zo graag. Ik ben toch eens benieuwd, wie heeft er vandaag al in de tuin gewerkt? Stuur dan het woordje tuin in de Topradio BE-app. Weet ik meteen wie er groene vingers heeft die aan het luisteren is. Het zijn Lucas en Steve bij Top.

0: toch heel wat toppers met groene vingers. Maar ja, zo in de tuin werken, dat kan ook rustgevend zijn, hoor. Koen stuurt hier in tuin. We hebben ook nog Maxime tuin, Valentino tuin. En Sibbe zegt hier dat wij mogen bellen. Dat is zelf blijkbaar een tuinman.
1: Welcome aboard this flight to Tenerife. The seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
2: Joehoe!
3: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
4: Inslaan voor we op vakantie gaan met Kruidvat. Nu, Tena en Lights by Tena. 2 plus 2 gratis voor iedereen met een Kruidvat clubkaart.
5: Kruidvat. Steeds verrassend, altijd verrassend.
6: De solden zijn begonnen bij Krevel. Profiteer nu van kortingen tot wel min 50% op heel wat producten. In de winkel en op krevel.be.
7: Krevel, leef beter.
8: Solden bij Zalando.
9: Wat doe ik aan voor die barbecue?
10: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
9: Ik zie het. En ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
10: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
8: Solden bij Zalando.
11: Knaldi. Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
12: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
13: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
14: En zo'n grote badeend?
13: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

Lady Gaga van vorig jaar, Abracadabra, met de toverstaf van Lady ga ik de volgende instarten. Op 15 juli dan gaat hij optreden in Club Ushuaia op Ibiza. Robin Schulz bij top. Hier is Better Times.

0: Tiga, You're Gonna Want Me. Zeg, ik heb iets gemaakt voor je. En ik ga het straks laten horen. Ik ben benieuwd of het leuk gaat vinden. Ik vind het zelf leuk. Ja, anders had ik het niet gemaakt natuurlijk. Dus ik ben benieuwd of het ook leuk gaat vinden. Het is een beetje een WK-anthem. Het is niet dat we de hele boel al hebben gewonnen. Maar toch, miraculeuze overwinning gisteren. Gisteren nacht mag ik zeggen. Het was toch al na middernacht toen het allemaal is gebeurd. En het is een song dat eigenlijk, hoe moet ik het zeggen, het gevoel van gisteren nacht mooi samenvat. Allee, mag straks horen. Eerst even naar de weg met een aantal vertragingen nog. Dat is de Antwerpse ring tussen Antwerpen Noord en de Legrelle Laan. Verlies je nog 45 minuten. E40 tussen Afliegem en Groot-Bijgaarden een half uur. 20 minuten op de E19 tussen Zenst en Rumst. E313 tussen Randst en Antwerpen Oost 20 minuten. En 20 minuten Antwerpse ring tussen Antwerpen West en Borgerhout. Op een andere plaats in een vertraging max een kwartier.
1: Jij wil reuze kortingen? Wij hebben supersolden. Nu een 15-inch Acer laptop met Ryzen 7 en 16 GB RAM voor €499. Onbeperkt beschermd met altijd support en protect. De meeste winkels zijn deze zondag open. Mediamarkt.
2: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
3: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
2: Nee, is schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelde pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
3: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
2: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

0: klinkt alsof het gisteren was. Het is al 4 jaar oud, dat is toch niet te geloven. Ja jongens, gaat die tijd sneller de laatste jaren. Elke Klein en Transmission. Wellicht ben je vandaag net iets minder bij de les door het late uur waarop de duiveltjes gisteren speelden. Misschien zit je ook met een houten kop. Maar ja, dan zal het liggen aan het feit dat je misschien iets te veel gedronken hebt. Maar het was het wakker blijven meer dan waard. 70 minuten lang dachten we gaan naar huis. We bakten er echt niets van. Maar toen kwam het duivelse omkeer met de aansluitingstreffer van Romelu tegen Senegal. Dan waren er ook nog de zotte wissels van Rudy. En toen was het hek helemaal van de dam. Uiteindelijk wonnen we dankzij de penalty natuurlijk. Eer wie eer toekomt. Senegal was natuurlijk ook zeer goed. Dus ze verdienen ook een pluim voor de match. Maar soms is voetbal een zotte sport. En gisteravond was het dat absoluut zo. Ik heb die duivelse ontknoping samengevat in een song. Met het enthousiaste voetbalcommentaar daarbij. En ik ben benieuwd of je er kippenvel zal van krijgen. Laat het even weten in onze app. Geniet er maar van. Taste of WK 2026 heb ik het gedoopt.
1: Daar is toch nog Lukaku met het doelpunt! Met het doelpunt! Lukaku doet het! Voorzet van Trossard in de box. En daar zit hij de bal. En hij gaat erin! Hij gaat erin! Het is Tielemans! Het is niet te geloven! Het is niet te geloven! België keert terug! België verrijst uit de doden!

0: Het is zoals tegen Japan. Het is de verrijzenis van de Rode Duivels. Ongelooflijk.
1: Number 8, white, will play the wall. And the number 8 in green kicks the foot of the attacker. For that reason, the final decision is penalty.
0: Tielemans, en het komt er weer in. België is er door. België zit in de achtste finale. Het wonder is geschied. Het is een mirakel. Onvoorstelbaar dat België dat hier voor elkaar heeft gekregen.

plaatfeestje, zeg. Het zijn van die mooie herinneringen. Ze gaan ons dat nooit meer afnemen. Yves stuurt in de Topradio BE-app zalige mix. Ook Benito hier, wat een mix. Kurt, laten we weten, John Mosseda, climaxgevoel na 3-2. Ja, blij dat je ervan genoten.

0: De Italianen van Medusa. Zometeen Disco Lines en Tina Shea.
1: Betreed de wereld van het daytraden met Belgian Trading Academy. Kijk mee met de pro's tijdens onze live trading sessies en word zelf een expert. Van complete beginner tot winstgevend trader. Ga snel naar belgiumtradingacademy.be en mis geen enkele live sessie.
2: 12 Inch Lovers Outdoor, Universal Love. 1 en 2 augustus in Bonheide. Vinyl only sets by Age of Love Sound System. Nico Morano, DJ Wout, Christophe, Cubics en more. Tickets en info, 12inchlovers.be.
3: Later als ik groot ben, wil ik met grote machines werken. Ik wil...
4: Geen saaie job later. Ik wil fier kunnen zijn op mijn werk.
5: Later? Dat is voor mij morgen. Dan start ik als monteur bij Lifting.
6: Maak je dromen waar. Solliciteer vandaag nog bij Lifting en ga aan de slag als machineplaatser-monteur met technische skills. Surf naar lifting.be.
7: Nieuwbouw of renovatie?
8: Terras of poolhouse?
7: De Koning Schatterisolatie got you covered.
8: Meer dan 30 jaar de experts in Schap voor elk project. Vraag nu je offerte op maat via isolatievloer.be.
6: Word machineplaatser bij Lifting. Vandaag installeer je een machine van 40 ton, morgen een volledige productielijn. Solliciteer nu op lifting.be. Lifting met TH.
1: Supporter dit WK, mee voor onze duivels. Kom naar Café Courtois in Frame Hasselt. En beleef elke match van onze nationale ploeg op groot scherm. Meer info en tickets via cafécourtois.be.
9: Met Atilex zie je nooit de draad kwijt. Met onze professionele kabels verbinden wij alles. Je toestellen, je installaties, zelfs heen mijn schoonmoeder. Allee, hou, help me dat plezant blijven, hè. Atilex.be. Sterk in professionele kabels, snel in service.
10: Dokter, ik heb een probleem. Uh-huh. Het is aan de binnenkant. Die is echt niet in orde. En dus wil ik een nieuw interieur.
11: Maar mevrouw, dan schrijf ik u eenvoudig weg een middagske Macri voor in Ronsen, hè?
12: Macri in Ronsen. Interieurs met advies. In Ronsen of op macri.be. Nu solde bij Macri.
13: Bommetje of rustige duik.
14: DM Zwembaden in Oostkamp. Van zwembad tot spa. Van onderhoud tot renovatie. Alles voor een zwembad in topvorm.
13: Meer info. dm-zwembaden.be.
15: Kansen krijgen op je werk.
16: Check.
15: Interesse in machines.
16: Check.
15: Goede werksfeer.
16: Yes.
15: De Witte van de Caféën. Zoek nu ploegbazen en werfleiders. Wil jij ook werken in de wereld van energie en spoor? Solliciteer dan op dewittevdc.be.
17: De Wit hoor je op Top Schaamteloos.

schaamteloos plezante radio horen? Luister naar de online zender Top Schaamteloos via topradio.be of de Top Radio BE app. Top, we make you move.

Als ik zeg Zweden, dan ga je spontaan denken aan ja, de Zweedse balletjes waarschijnlijk, de Ikea, maar ook aan Swedish House Mafia natuurlijk. Gelijk heb je, maar er is nog een Zweed die al een tijdje heel goed bezig is. En dat is Alesso met deze toptrack 2012. Festivalnummertje, misschien nu zaterdag op Festiloco. Hier is Lose Myself.

0: is stop.
1: 5 uur mensen voelen zich in de steek gelaten na de brand in Antwerpen. Bart, leg eens uit hoe dat juist komt.
2: Goedemiddag. Zware schade na de dodelijke appartementsbrand op de linkeroever in Antwerpen. Een groot deel van het gebouw is minstens 6 maanden onbewoonbaar verklaard. Een ander deel voor 1 maand. Intussen konden enkele bewoners er al wat spullen komen ophalen. Maar veel mensen voelen zich in de steek gelaten door de stad Antwerpen. Zo ook de voorzitter van de mede-eigenaars van het appartementsgebouw, Bob van Passen.
3: Je moet je iets proberen voor te stellen. Gisteren morgen, de zon schijnt en het is oké. Een paar uur nadien gebeurt dit. U weet van niks. De dag erop, waar we nu zijn, krijg je die meldingen. Probeer eens op deze markt voor 6 maanden een appartement te vinden. Ja, de verzekering geeft u 5 dagen hotelkost. En de rest is gewoon, zoekt u maar. Ik voel mij diep bedrogen.
2: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. Het onderzoek naar de oorzaak loopt volop. En er heeft ook een brand gewoed in een appartementsgebouw in Charleroi. Zo'n 40-tal inwoners werden geëvacueerd. Sommigen raakten bevangen door de rook. De hulpdiensten konden het vuur uiteindelijk snel blussen. Mogelijk is de brand aangestoken. De Vlaamse regering wil een strenger subsidiebeleid. Zo wil Vlaanderen de toegang tot subsidies beperken. Aanleiding is een onderzoek van de UGent, waaruit

0: miljard euro uit aan subsidies. De uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bekendgemaakt. Sinds eind mei kwamen er geen nieuwe besmettingen meer bij. Alle mensen die in quarantaine zaten, hebben die isolatieperiode nu ook afgerond. De uitbraak begon in april op een Nederlands cruiseschip. 3 mensen kwamen om, 10 anderen raakten besmet. Bomen kunnen tuinen tot meer dan 6 graden afkoelen tijdens een hittegolf. Dat blijkt uit onderzoek van de UGent. Het gaat dan om tuinen die voor meer dan de helft bedekt zijn. Volgens onderzoekers zorgen bossen ook voor een extra verkoeling van maximaal 4 graden. Projectcoördinator Julie Blanchon.
1: Omdat lokaal groen zo belangrijk is, raden wij aan alle lokale besturen en aan burgers om echt wel die bomen te planten, om die kroonbedekking te sluiten of toch zo hoog mogelijk te maken, zodat we echt die hittestress omlaag kunnen krijgen. Het is ook niet belangrijk om enkel bomen te planten, maar ook om bomen te behouden. Want een grote boom, een volwassen boom, biedt meeste verkoeling tegenover een kleine boom en bovendien ook extra biodiversiteit natuurlijk.
0: Zo worden er in tuinen met meer bomen, meer dieren en plantensoorten ontdekt. En de Rode Duivels hebben geschiedenis geschreven. Niet alleen door die miraculeuze comeback tegen Senegal. Jurri Tielemans schreef ook geschiedenis dankzij het laatste doelpunt op een WK ooit. Onze kapitein zette na exact 124 minuten en 44 seconden de 3-2 eindstand op het bord. Nooit scoorde iemand later op een WK. Bewolkt met hier en daar lichte regen en veel wind. Temperaturen tot een graad of 23. Morgen meer zon en rond 25 graden. Het weekend wordt zomers met zondag opnieuw meer wolken en kans op een bui.
2: Gelukkig geen record aantal files, maar dat er geen staan, kan ik ook niet zeggen. De binnenring van Brussel, ongeval daar tussen Sint-Stevens-Woluwe en de Welrieke de Dreef. Die verliest bijna een uur, E40. Tussen de N60 en Wetteren richting Brussel, 50 minuten. Drie kwartier is dat op de ring van Antwerpen, tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan. Half uurtje E19 tussen Zemst en Rumst. Buitenring van Brussel tussen Wezenbeek-Oppem en Diegem ook een half uur. Is ook zo op de Antwerpse ring tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten buitenring van Brussel van Groot-Bijgaarle tot Anderlecht-Zuid. 20 minuten E17 tussen Kruijbeek en Antwerpen-West. Op een andere plaats in een vertraging, dan is dat nog vaak voor meer dan een kwartier, hoor.
3: Dit is... Top. Wouter de Vries.
2: Geruchten doen de ronde dat we in 2029 naar de maan kunnen. Zullen zien wat er van komt. Straks meer daarover. Eerst Thomas Gray en The Rumours.

Lorraine met haar lange nagels en tattoo. Ja, best wel oké. Met die summer vandaag op dit moment. Zon en wolken, 24 graden. Beetje fris heb ik de neiging om te zeggen, maar eigenlijk is dat meer dan normaal. Maar ja, we komen van die 40 graden. Denk je van, broer, het is eigenlijk fris buiten met dat windje erbij. Maar of, ga niet klagen, hè. Ben je al gelost op je werk? Moet je nog even verder doen tot 6 uur. Voor beide teams heb ik de ideale muziek. En vooral straks komt Shane Paul hier weer langs. Met zijn reggae-versie van een bekende hit uit de Summer Beat 1000. Als je hem herkent, dan wil je lekkere apiro-drankjes. Maar eerst even een nieuw gasolina-schip door de straat van Hormuz doorlaten. En wie gaat daarvoor zorgen?

0: my breath. Haven and I Run.
1: Jamaica, Jamaica, Jamaica.
0: Het is weer tijd voor onze superstar, onze topartiest van deze zomer. Dat zijn we helemaal aan het lanceren. Shane Paul. Klinkt een beetje als familie van Sean Paul. In elk geval is hij alweer een reggae-versie zingen van een reggaeton-versie, zo kan ik het ook zeggen, van Summer Beat 1000. Hit aan jou om te raden welke het is. Naam van de artiest, titel van de plaat is voldoende. Of beide nog beter, blijf het zeggen. Hè. Te winnen valt ook vandaag weer een Freshenet Solaris Spritspakket. Het zijn lekker verfrissende drankjes voor tijdens de zomer, voor met vrienden, hè, tijdens de Apero. Ideaal, dus ga je hem wel kunnen gebruiken. Tiende met het juiste antwoord gaat winnen, maar eerst even luisteren naar onze Shane te zingen heeft. Ja. Zoals steeds, tipje. Let op de woorden, want maakt er soms een enorm soepje van, hoor.

0: volledige weggever, denk ik. Ja. Moet het eerlijk zijn, hè? Maar bon, stuur maar in. Antwoord, ik ga zeggen... Titel en artiest. Ah ja, omdat het zo makkelijk is vandaag. De tiende met het juiste antwoord. Kom straks op de radio en mag het hier nog eens komen vertellen. Allee, heel veel succes en tot straks.
1: Dit is Top. Your Summer Beat. Later.

0: zijn we er voor het leven, ook tijdens de solden.
1: Hoe dat?
0: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
1: Oh, cool.
0: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
2: Nu bij Aldi 1 plus 1 gratis op Belgische kersen. Dat is 1 kilo kerstverse kersen voor de knaldiprijs van maar €5,99. Aldi, altijd slim.
3: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Peridaisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Peridaisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
4: Mannetjes, ik moet dringend mijn huis renoveren, zinne. Ik ben precies trotset als ik over mijn vloer loop.
5: Belt nog Tom Rotees, die regelt alles.
4: Wat bedoelde?
5: Ja, die regelt heel een boel, geloof me. Van grondwerken tot een volledige renovatie. Terwijl dat gaat gewoon aan een toegang.
4: Dat zal wel.
5: Ja, maar het zal wel zeker. Tuurlijk, in topkwaliteit, hè. En zijn prijzen vallen heel goed mee.
4: Echt? Dus?
5: Dus belt nog Tom Rotees. Vloeren, schaptegels, tomrotees.be. Gidden ze even, gewoon doen.
6: We make you move. New truck.

0: Jamaica.
1: Heel veel antwoorden ingestuurd. Ik denk, ik ga nog eens rap kijken. Ja, eigenlijk enkel de juiste antwoorden. De tiende is Sandra, hangt nu aan de telefoon. Goedemiddag Sandra, wat ben je aan het doen? Buiten bellen met mij.
2: Goedemiddag Wouter. Ik ben momenteel lijnchauffeur. Ik ben dus nog op mijn werk. Dus ik vervoer mensen van punt A naar punt B.
1: Oké, en dat bellen doe je natuurlijk handsfree dan op dit moment, hè?
2: Ja, tuurlijk. Want kijk, ik kom hier nu aan mijn laatste half toe. En dan sta ik echt even in pauze.
1: Oké.
2: Dus,
1: goed.
2: Ik ben veilig.
1: Geef een verlossend antwoord. Wat heeft onze Shane Paul daarnet gezongen?
2: Dat was een liedje van Swedish House Mafia. En hij zong Don't You Worry Child.
1: Ja, dat is helemaal goed, Sandra. Dat betekent dat jij dus het Freshene Solaris spritspakket wint. Lekkere drankjes voor tijdens de zomer ga je wel kunnen gebruiken, hè?
2: Ja, dat komt altijd van pas. Zeker ja. Met deze temperaturen.
1: Ja, ja, want het wordt weer warmer naar het einde van de week. Zeg, wat vind je trouwens van de versie van onze Shane Paul? Vind je dat hij het goed doet of liever het origineel? Mag het eerlijk zeggen, hoor.
2: Wel, het originele vind ik altijd leuker, maar ja. Ik vind altijd als er nieuwe versies uitkomen van hetzelfde liedje, moet je dan kans geven en ik kan het wel smaken.
1: Oké, hij zal het graag horen, want hij gaat nog meer komen zingen de komende weken. Oké, je prijs komt eraan. Ik wens je nog een prettige dag verder.
2: Dankjewel, Wouter, voor u ook.
0: Freshnet Solare, de sprits voor elk zonnig moment. Cheers to life met Freshnet. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: stukje naar de maan. Eerst naar de weg op aarde. Verliest 50 minuutjes. Antwerpsring tussen Antwerpen-Noord en de Le Grellelaan. E19 tussen Zemst en Rumstok. 40 minuten. E313. Een half uur tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Antwerpsring richting Nederland. Defect voertuig tussen Antwerpen-West en Borgerhout. Een half uur vertraging. Buitenring van Brussel ook een half uur trager. Lees een blik op hem tot Diegem. 20 minuten buitenring van Grimbergen tot Zellik. 20 minuten A12 tussen Antwerpen, tussen Poldervliet en Antwerpen-Noord. En ook nog een ongeval op de Antwerpse ring tussen Le Grellelaan en de Kennedy-Trol. Verlies je ook 20 minuten. Is ook zo op die ring daar tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Op een andere plaats in een vertraging kan het ook een kwartier duren.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%. Laminaat met handig kliksysteem aan €7,99 per vierkante meter. En grote keramische tegels aan €16,99.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
3: Ga voor onze smakelijke promo. Nu bij Colruyt. 43% korting op rijt, varkens en kalfsgehakt.
4: 43% op gehakt? Zeg schat, maak jij spaghetti vanavond?
3: Voorwaarden op colruyt.be. Colruyt, laagste prijzen.
1: Go, go, go naar Impermo. Nu solde tot -70%.
2: Tegels, natuursteen, parket, Impermo.
1: Haal vandaag nog jouw vloer in huis.

0: Lost Frequencies, Live It All.
1: De komkommerhit.
0: Past altijd bij het komkommernieuws. Het gaat over dit. De NASA heeft nieuwe missies aangekondigd naar de maan. Vandaar dat ik al heel de tijd bezig ben van de maan. Tegen 2029 zou men starten met de bouw van een maanbasis aan de Zuidpool. Zou jij er willen gaan wonen op de maan? Of wie stuur je naar de maan? Of ja, we gaan er een passende track bij draaien. De komkommerhit. Je mag je gaan kiezen hier bij dit verhaal over de maan en de maanbasis. Kan iets zijn met moon in de titel of flight of space. Er is wel het een en het ander mogelijk, dus denk er eens over na. En ik twijfel vooral niet aan je goede suggesties en je goede muzikale smaak. Je zal me wel een beetje moeten overtuigen jouw hit te draaien als komkommerhit. Dus kom maar door. Natuurlijk berichtjes in de gratis Topradio BE-app. Als je die nog niet zou hebben op je smartphone, downloaden maar. Je bent de voorlaatste dan. Flesh and Bones, 2002.

0: Over 5 minuten hoor je wat de komkommerhit is geworden.
1: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
2: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
3: Echt? Zonde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
4: Dit is Infinity. De match tussen jou en je ambitie.
5: Voel je ook die beat voor een nieuwe of eerste job? Infinity Jobs staat helemaal voor je klaar. Surf naar infinityjobs.be.
6: Ik raag dan niet om uges, hè.
7: Schat, ik had al dus kies gezegd. Kijk de kip bij Goosses, Aftrucks en Locristi.
6: Goosses, mijn geen op nee.
7: Het moet weer al juist zien, hè.
6: www.goossesheftrucks.be. Hola, die geeft tot de jor garantie op hulder tweedehands Aftrucks.
7: Dat kan je niet van sukkelen, hè.
6: Goosses, al meer of 20 jaar, nieuwe en tweedehands elektrische heftrucks en nog veel meer.
8: Aston Beach Festival. 10, 11 en 12 juli op het Kleinstrand in Oostende. 12 stages met Miss Monique, Green Velvet, Amber Bros, Andromedic en meer. Bestel nu je tickets op austinbeach.be.

Luister naar Top Techno via topradio.be of de Top Radio BE app. We make you move. Top Techno.

0: Chase en Status en Time.
1: De komkommerhit.
0: Mogelijk start is in 2029 met de bouw van een dorp, een maanbasis. Dan, op termijn moeten we dan kunnen op de maan gaan wonen. Ik weet niet of dit is voor jou. Ja, goed, als je daar de top kan ontvangen met internet, geen probleem, hè. Ze laat je daar maar rust, denk ik, op de maan. We gaan eens checken welke tracks er allemaal voor zouden kunnen, welke match er is. En er is heel veel ingestuurd. Charlotte stelt hiervoor, waarom niet die van Hartwell? Had het kunnen zijn, waar het niet dat er ook Nick was. En die gaat hier voor Ian van Daal. Castles in the Sky, ja, snap die denk ik ook wel. En Wesley, waarom niet de Space Brothers als komkommerhit? Space zit daarin, hè, ja. En dat plaatje over The Moon Can Blow the Speakers. Ja, dat, hè. Vraag door Miguel, ja, ik zei het, door veel keuze. Wat blijft er dan nog over? Wat wordt er dan eigenlijk de komkommerhit in 3, 2, 1? Ja, dit hier. Ook goed, hè? Dankjewel, Leslie, om deze aan te vragen. My moon, my man. Dat is de link. Hier is Feist.

0: Weet ik hem horen beter kent vindt. Madonna, Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Nathalie stuurt me hier ondertussen een bordje in de Topradio BE app. Foto van een bordje aardbeien. Altijd lekker in de zomer. Nog een boel ijscream daarbij en een pannenkoek. En het is helemaal compleet. Allee, wakker worden na die late match van de Rode Duivels. Dat doen we hier bij Top. Altijd weer met... deze retro parel, Extreme Tracks, Don't Hold Back the Music.
1: Top, your summer beat.

0: Haal diep adem. Stijg boven alles uit. En laat de spanning van je afglijden. In Walibi!
1: Tot en met 7 juli krijg je een gratis ticket bij aankoop van 2 tickets voor volwassenen. Uitsluitend op walibi.be.
2: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Triploin. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
3: Annulering door herexamens. Vakantiepret wordt vakantiepech.
4: Behalve met Europassistance, de reisverzekering op jouw maat. Lees vooraf de infofiches en uitsluitingen op europassistance.be.
5: Dit is Top!
6: Het is 6 uur geweest. Neem je straks nog mee naar een festival. Maar eerst de topheadlines. En die krijg je van Bart. Goedenavond, Bart.
7: Goedenavond. Zware schade na de dodelijke appartementsbrand op Linkeroever in Antwerpen. Een groot deel van het gebouw is minstens 6 maanden onbewoonbaar verklaard. Een ander deel voor 1 maand. Intussen konden enkele bewoners er al wat spullen komen ophalen, maar veel mensen voelen zich in de steek gelaten door de stad Antwerpen. Zo ook de voorzitter van de mede-eigenaars van het appartementsgebouw, Bob van Passen.
8: Je moet je iets proberen voor te stellen. Gisteren morgen, de zon schijnt en het is oké. Een paar uur nadien gebeurt dit. U weet van niks. De dag erop, waar we nu zijn, krijg je die meldingen. Probeer eens op deze markt voor 6 maanden een appartement te vinden. Ja, de verzekering geeft u 5 dagen hotelkost en de rest is gewoon, zoekt u maar. Ik voel mij diep bedrogen.
7: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. Het onderzoek naar de oorzaak loopt volop. Er heeft vanochtend ook een brand gewoed in een appartement.

0: kansen om die kroonbedekking te sluiten of toch zo hoog mogelijk te maken, zodat we echt die hittestress omlaag kunnen krijgen. Het is ook niet belangrijk om enkel bomen te planten, maar ook om bomen te behouden. Want een grote boom, een volwassen boom, biedt meeste verkoeling tegenover een kleine boom. En bovendien ook extra biodiversiteit natuurlijk.
1: Zo worden er in tuinen met meer bomen, meer dieren en plantensoorten ontdekt. De uitbraak van het Hantavirus is officieel voorbij. Dat heeft de Wereldgezondheidsorganisatie bekendgemaakt. Sinds eind mei kwamen er geen nieuwe besmettingen meer bij. Alle mensen die in quarantaine zaten, hebben die isolatieperiode ook afgerond nu. De uitbraak begon in april op een Nederlands cruiseschip. 3 mensen kwamen om, 10 anderen raakten besmet. Dan nog tennis. Onze landgenoot Sisu Bergs heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van Wimbledon. Bergs versloeg een Portugese kwalificatiespeler in 4 sets. In de volgende ronde neemt hij het op tegen een Brit. Het is voor Bergs pas de 3e keer in zijn carrière dat hij de 3e ronde haalt op een Grand Slam toernooi. Vanavond en vannacht droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag hetzelfde weer dan, maxima tot 27 graden. Zondag meer wolken en kans op een bui.
2: In 19, daar verliest tussen Vilvoorde, Luchthavenlaan en Rumst 45 minuten. De Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en de Legrellenlaan een half uur. Is ook zo op de E313 tussen Massenhoven en Antwerpen-Oost. Buitenring van Brussel tussen Lichem en Expo 25 minuten. 25 minuten Antwerpse ring door een defect voertuig tussen Antwerpen-West en Borgerhout. 20 minuten binnenring Brussel tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groenendaal. De buitenring tussen Wezenbeek en Lichem verlies je ook 20 minuten. Is ook zo in Brussel tussen Tervuurse Laan en Waterloze Steenweg. En op de binnenring daar tussen Anderlecht Noord en Wemmel. Op een andere plaats aanschuiven, max een kwartier.
3: Dit is top. Wouter de Vries.
2: Raadseltje, wat wordt er steeds groter en hoger? Verklap het straks, maar denk even na. Eerst de Bausa, Magnetic.

Jaden Boysen zat ooit in een boyband. Samen met David Guetta hoor je Upside Down. Het is ruim 6 uur geweest. Ik hoop dat het werk er ondertussen op zit. Ja, dat je even kan ontspannen, even genieten van ja, mooie zonnige avond. Hè. Straks neem ik je nog mee naar Festiloco. Daar zijn we ook met Top nu zaterdag. En natuurlijk het raadseltje. Hè. Als je gokje wil doen, wat wordt er steeds groter en ook hoger? Zo meteen verklappen voor je. Benieuwd dat je, wat het zou kunnen zijn en dat je denkt. En als je enorm veel hebt gevloekt afgelopen nacht op de bondscoach Rudy Garcia. Wel, dan kan je dat eigenlijk goed maken vandaag. Want ja, de Rudy heeft toch prachtige wissels gedaan, maar misschien heb je eerst wel zitten vloeken op hem. Vertel je straks hoe je dat kan doen. Pretty.

Relax My Eyes. Verminder de schermtijd. Dat was Another. Wat wordt er steeds groter en hoger? Het zijn auto's. En dat vooral omdat de autofabrikanten steeds vaker winstgevende SUV's willen verkopen. Dus die maken ze ook meer. En eigenlijk ook wel door elektrische wagens. Want daardoor is er meer plaats nodig voor grotere batterijen. Die zitten vaak onderaan in de wagen. Dus daar moet je eens op letten. Die auto's die worden dan sowieso hoger. Je gaat hoger zitten in die auto's. En ze worden ook gewoon langer. Ja, dat is niet altijd een voordeel. Want probeer maar eens parkeerplaats te vinden met zo'n grote auto. Bovendien is het ook gevaarlijker voor dodelijke ongevallen. Omdat de motorkap hoger zit. En zoveel sneller persoonlijk dodelijk kan raken. Maar ik ben eens benieuwd, waarvan ben jij fan? Ben je fan van SUV? Je zegt van ja, ik zit graag hoog en droog in een auto. Of hou je meer van de sportieve stijl? Dat je lager zit, dat je eigenlijk aan het asfalt kleeft bijna. Dus laat me eens weten in de Top Radio BE.

0: Milk Inc. Medicine, is zo'n SUV-auto nu populair bij onze toppers of niet? Ik vertel het je zo meteen.
1: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Wat wordt het vandaag?
1: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu één schaaltje kopen plus één gratis.
3: Oh, dat is een makkie.
1: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
4: Voilà, hè, ons nieuwe keuken. Helemaal op maat.
5: Amai, schoon.
4: Ja, ja.
5: En dat paste binnen jullie budget?
4: Maar nee, zot. We gaan ons huis moeten verkopen.
5: Ah, slim.
4: Prachtige keuken, hè?
5: Ja.
6: Bij Eggo Keukens vind je gelukkig wel een designkeuken op maat. En binnen budget. Zonder compromis dus.
7: Eggo Keukens.
6: Nu solden tot 30% korting.
8: Fantasialand. Dat zijn mooie momenten samen in werelden vol fantasie.
9: Ze zijn officieel geopend.
10: This is a mosselen van Lunch Garden.
9: Met saus naar keuze en frietjes. Allemaal al volonté. Voor €18,99. Lunch Garden.
11: Zeg, de Vos.
12: Ja, Lemmes.
11: Geraakte jij aan mijn stek met frit?
12: Oei, wat doet hij er zo op?
11: Wel, ik heb er onze nieuwe mayonaise à l'ancienne bij geserveerd.
12: Ja, en?
11: De gerecht is direct naar een hoger niveau getild. Al 140 jaar de smaaksensatie van elke generatie.
13: Dat is
14: De Vos Lemmes. Krevel.
15: Deze zondag profiteer je nog beter van de solden bij Krevel. Al onze winkels zijn dan open met de beste aanbiedingen op heel wat producten.
14: Krevel. Leef beter.
16: Woehoe, mijn energierekening. Dat is nog eens schappelijk van prijs, zeg.
17: Maar allee, je bedoelt schappelijk van prijs, onnozelaar.
16: Nee, schappelijk. Want mijn vloer is geschapt en geïsoleerd door Vloerisolatie-expert. Met PUR en EPS. Ja, dat scheelt een pak op de rekening, hè. Dus ik noem dat schappelijk.
17: Interessant. Ik wou dat mijn rekening ook zo schappelijk was.
16: Ah wel, snel naar vloerisolatieexpert.be. De beste vloerisolatie aan een schappelijke prijs.

Daarnet in het autonieuws. SUV's zijn populair. Auto's worden groter en ook hoger. Maar ik vroeg je, hou je van zo'n SUV of zit je liever laag bij de grond in de wagen? Meningen zijn een beetje verdeeld. Hassan stuurt hier, ik rij met een Dodge Ram, lekker hoog. Veel beter overzicht, ja, dan zit je hoog natuurlijk. Maar toch, Lorenzo zegt, nee, liever laag. Sven ook nog, SUV's, dat is voor oude mensen. En ook Vincent stuurt hier een Volkswagen Golf in. Dan zit hij ook redelijk laag bij de grond. Dus team laag bij de grond, gaat het hier toch halen vanavond. BXT en Silver nu, daarachteraan nog Jesse en de McKenzie met een classic.

0: Tim stuurt hier onderweg met top naar Spanje. Goeie vakantie, vriend. Hopelijk niet te veel file. Vertragingen zijn er wel in ons land. E19 tussen Vilvoorde en Rumst. 45 minuten. 20 minuten buitenring van Brussel tussen Diegem en Expo. En 20 minuten Antwerpse ring tussen Antwerpen-Noord en de Legrellelaan. En ook nog in Brussel tussen de Georges-Henri-tunnel en Ter Kamerenbos. Op een andere plaats in de vertraging is dat voor max 15 minuten.
1: Het zijn solden in de designer-outlets.

0: solden in Designer Outlet Roermond en Designer Outlet Rozendaal. Famous brands, lovely prices.
1: Amai, zalige tacos hier in Mexico. En voor maar 500 pesos.
2: 500?
1: Oh, schatje, dat is 25 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten. En dan voor wat pannenkoekjes met salsas?
1: Shh, Kate, voeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten.
2: Allee, gracias, Kate.
3: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kate, KBC, beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC. De poorten van Bellewaerde staan wagenwijd open. Ontdek onze gloednieuwe Canada-zone.
4: Wow, de grootste schommel van de wereld.
5: En een avonturenparcours.
3: Natuur, dieren, attracties en shows. Beleef Bellewaerde.
6: Bellewaerde!
3: Verkozen tot beste pretpark van België. Maak je dag nog leuker met een bezoek aan Bellewaerde Aquapark.
7: Bij Van den Borre zijn we voor het leven, ook tijdens de solden.
8: Hoe dat?
7: Wel, Tine, bij ons moet je geen prijzen vergelijken voor je nieuwe frigo.
8: Oh, cool.
7: Wij vergelijken onze prijzen met die van andere winkels en we passen ze aan, zodat we jou de laagste prijs kunnen garanderen. En als je een product ergens anders toch goedkoper ziet, betalen we het verschil terug. Van den Borre. Voor het leven. Al onze winkels zijn nu zondag open. Je vindt de openingsuren op vandenborre.be.
9: Deze week bij HEMA. Alle bedtextiel 30% korting en alle hotel- en tweede kanshanddoeken 2 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
10: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
11: Profiteer nu van straffe soldenkortingen voor het hele gezin. Bij Torfs en op torfs.be. Sterk in je schoenen. Torfs!
12: Nu exclusief bij Lidl, de Ierse Angus Tripline. Super lekker van smaak, maar ook ongelooflijk mals. En verkozen tot World's Best Steak. Nu voor maar €9,99. Lidl, dat kan tellen. En wat ook kan tellen, is dat Lidl verkozen is tot vers kampioen 2026.
13: Dit is het geluid van de perfecte zomerbreak. Boek nu last minute je vakantiehuis in de natuur. Makkelijk dichtbij. Kijk snel op landal.be.

0: Festiloco is dat in het stadspark van Ninove. Ja, dat is Let's Go Loco at Festiloco. Ik heb de mainstage al gezien, wordt iets heel speciaals. Iets met een hi en waves en zo. Say hi at Festiloco. En ja, wie Festiloco een beetje kent, dat is losgaan. Hè, met de toppers daar op de mainstage. Pat B heb ik al gezien, Mark with a K. Too Unlimited zelfs. Ook zelfs Sam Goris op een andere stage. Allee, meezingen. Van alles en nog wat. En ik ga zeggen, we hebben daar eigenlijk ook een beetje een stage. Hè. Een top silent disco is dat, waar je verschillende music vibes kan kiezen in je koptelefoon en dan de leukste dance moves daarop doen. En trouwens ook de nieuwe Mentos vibes daar proeven, inderdaad. En belooft ook weer een top weekend te worden, volop zon. Dus ik zou zeggen, neem je zonnecrème mee. En wist je dat je met je zonnecrème ook eigenlijk een tekening kan maken op elkaars lichaam? Bezoekers hebben dat gedaan op Sunrise Festival vorige week en we hebben bewijzen. Ja, we hadden de camera mee. Esther deed de controle en zag hoe Picasso's daar een schaap en een pintje tekenden in zonnecrème op de rug van een vriend. Als je dit wil zien, gaan we eens kijken naar het filmpje op Top Radio, Facebook of Instagram.
1: Your Summer Beat, samen met Mentos Vibes.
2: Nieuw Mentos Vibes. It's soft, it's juicy, it's a

0: Topic en Becky G bij Top. Wees eens eerlijk, heb je gisteravond ook zitten vloeken op onze nationale bondscoach, Rudy Garcia?
1: Godverdomme.
0: Ja, zal het wel gedaan hebben, hè. Ook een beetje gevloekt, toch? Op zijn minst in het binnenste van, amai, het trok er niet op. En dan dacht ik van, ja, de Rudy, hij gaat CC4 krijgen. Maar ik denk dat iedereen er ondertussen wel spijt van heeft gekregen. Want ja, mannetjes, wat een einde is dat geweest voor de Rode Duivels. Kijk, als je spijt hebt op al dat vloeken op Rudy, wel, dan kan je hem eigenlijk toch nog in de bloemetjes zetten vandaag. Dan kan je dat eigenlijk boete bekennen en het toch nog goed maken. Hoe je dat kan doen, dat verklap ik je zo meteen.
2: Wilt je uw appartement aan zee verkopen? Doe dat dan niet via een briefje in een fles. Ah nee, dat doen we met Immoblauw. Vraag online een gratis schatting aan van uw eigendom. Check immoblauw.be, want wij gaan met jou in zee.
3: De perfecte lengte. Prachtig gevormd. Als je eraan komt, zijdezacht. Klaar in een mum van tijd. Als ik ze zie, word ik helemaal... Tja, mijn gordijnen van Altex. Bloedmooi.
4: Maak vandaag nog een afspraak bij Altex. Kijk voor alle info op altex.be. Altex, bedek uw ramen in stijl.
5: Hey, mechanieker. Wil jij sleutelen aan topwagens van Mercedes-Benz bij Coles? Solliciteer nu op coolsjabeke.be en word deel van ons team. Rij je met een Mercedes? Dan ben je welkom voor onderhoud en herstellingen.
6: Dit hoor je op Top Schaamteloos.

ales-o e Sasha Destiny. Heb jij ook op Rudy Garcia zitten vloeken gisterenavond? Eerlijk zijn. Kans is groot, hè? Maar zijn wissels draaiden wel goed uit. En alles werkte. En ja, de rest is geschiedenis. De Belgen gaan door. En dan zit je misschien met een wrang gevoel van... Ja, maar ik zo zit te vloeken op de Rudy. Uiteindelijk is het allemaal goed gekomen. Ik wil spijt bekennen aan Rudy. Rudy Garcia. Maar dat kan. Er is een website in het leven geroepen. Sorryrudy.be. En daar kan jij je schuld bekennen aan Rudy. En een berichtje nalaten op The Wall of Fame. En heel veel... Mensen hebben dat al gedaan. Zo zie ik hier bijvoorbeeld, waren daarnet rond 5 uur. Sorry dat ik niet in je geloofde, Rudy. Je bent een legend. En Versailles hier ook. Goed gedaan, Rudy. Gewoon blijven doorgaan. Dus kijk, het kan. Spijt bekennen aan Rudy Garcia op sorryrudy.be.

0: 7 uur op top.
1: Summer Beat 1000 Shuffle, dat zijn de beste Summer Beat 1000 hits. Allemaal door elkaar geshuffeld eigenlijk. Dat is een ideale playlist voor onderweg, voor op een feestje met vrienden misschien in de tuin. En mensen hebben we ook al ingestuurd in de Top Radio BE app. Summer Beat 1000 Shuffle, dat is ideaal voor tijdens het sporten. Nou ja, dat is ook zoiets. Zeg, we beginnen met een echte voetbaltune. Zometeen de eerste ga ik al prijsgeven zoals steeds. En dat is... Helaas overleden Dario G en Sunshiny. Allee, veel plezier ermee. Top. We make you move.
2: Top. We make you move. Knaldi. Nu bij Aldi, min 27% op verse Belgische kippenborstfilet. Dat is 1 kilo kip voor de knaldiprijs van maar 7 euro. Aldi, altijd slim.
0: Dit is Top. Top Headlines.
3: Goedenavond. In Mechelen heeft een agent een geboeide man in het gezicht geslagen. Dat is te zien op beelden die zijn opgedoken. Het incident gebeurde eerder deze week tijdens een interventie voor intrafamiliaal geweld. Je hoort politiewoordvoerder Dirk van de Zanden.
4: De beelden die tonen een manier van optreden aan dat totaal onaanvaardbaar is. Hè. Politie heeft een monopolie op geweld, maar dat moet uiteraard ten allen tijde correct uitgevoerd worden ten aanzien van de burger. En als we dan zulke feiten zien, dan moeten we daar tegen optreden. Daarom ook is er gisteren al meteen een tuchtprocedure opgestart tegen de man.
3: Of de agent voorlopig nog interventies mag uitoefenen, is niet bekend. Het onderzoek loopt. Stad Antwerpen verzekert dat elke getroffen bewoner van de zware appartementsbrand opvang krijgt. Dat laat burgemeester Els van Doesburg weten. De schade is dan ook groot. Een deel van het gebouw is minstens 6 maanden onbewoonbaar, een ander deel voor 1 maand. Maar veel mensen zitten nog met twijfels over waar ze terecht kunnen. Zo ook de voorzitter van de mede-eigenaars van het appartementsgebouw, Bob van Passen.
5: Je moet je iets proberen voor te stellen. Gisteren morgen, de zon schijnt en het is oké. Een paar uur nadien gebeurt dit. U weet van niks. De dag erop, waar we nu zijn, krijg je die meldingen. Probeer eens op deze markt voor 6 maanden een appartement te vinden. Ja, de verzekering geeft u 5 dagen hotelkost en de rest is gewoon, zoekt u maar. Ik voel mij diep bedrogen.
3: Bij de brand kwamen 5 mensen om het leven. Het onderzoek naar de oorzaak loopt volop. In de regio Ode, in het zuiden van Frankrijk, woedt een zware natuurbrand. Die brak gisteren uit en blijft maar uitbreiden. Onder meer door de hitte en de wind. In totaal ging al meer dan 900 hectare natuur in vlammen op. Ook op andere plaatsen in het zuiden woedden zware branden. Verschillende campings werden al geëvacueerd. Blushelikopters proberen nu de brand te bestrijden. De dodentol na de zware Russische aanval op de Oekraïnse hoofdstad Kiev vannacht is opgelopen naar 21. Eerder was er nog sprake van 17 doden. 86 anderen raakten gewond, dat melden de lokale autoriteiten. Volgens de burgemeester van Kiev ging het om de zwaarste aanval sinds het begin van de oorlog. Rusland zou vannacht meer dan 74 raketten en 496 drones hebben afgevuurd. Morgen is er ook een dag van rouw afgekondigd. Tennis dan. Onze landgenoot Sisu Bergs heeft zich geplaatst voor de 3e ronde van Wimbledon. Bergs versloeg een Portugese kwalificatiespeler in 4 sets. In de volgende ronde neemt hij het op tegen een Brit. Het is voor Bergs pas de 3e keer in zijn carrière dat hij de 3e ronde haalt op een Grand Slam toernooi. Vanavond en vannacht is het droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag hetzelfde weer dan, maximaal tot 27 graden. Zondag meer wolken en kans op een bui.

0: Pompie.
1: Heb je dat gezien?
2: Heb je wat gezien?
1: De grote zomerdeals bij Gamma.
3: Ja, ze doen.
4: Met kortingen.
2: Tot 50%.
1: En de bon in de folder.
2: Met nog eens 5% korting daarbovenop.
0: Ook gezien.
1: Mannekes, ik denk dat ik ga klussen.
0: Pompie, wij klussen mee.
5: Profiteer van onze grote zomerdeals met kortingen tot wel 50%. En gebruik je bon uit de folder voor nog eens 5% extra korting. Ook geldig in de webshop. Voorwaarden op gamma.be.
6: Al 60 jaar biedt Auto5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check alle voorwaarden in onze centers of op auto5.be.
7: Auto5.
8: Gun uzelf een onvergetelijke dag. In Paradisa ontdekt u Edenia, de nieuwe tropische wereld. Dieren, tuinen, mineralen en sporen van volkeren wekken er het verlangen om te beschermen. Paradisa, het park van verwondering, waar schoonheid liefde ontwaakt.
9: Solden bij Zalando.
10: Oh, wat doe ik aan voor die barbecue?
11: Check bij Zalando. Het zijn er solden met kortingen tot 50%.
10: Ik zie het en ik kan me gratis aanmelden als pluslid voor nog meer voordelen.
11: Ja, die look, dat komt helemaal goed.
9: Solden bij Zalando.
12: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan we...
13: Promo koken.
14: Wat wordt het vandaag?
12: Wat dacht je van Maki met zalm? Onze zalmfilet zonder vel is nu 1 schaaltje kopen plus 1 gratis.
14: Oh, dat is een makkie.
12: Koken en besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
15: Is jouw tuin een jungle? Is je zwembad meer een modderpoel? Is je huis een slagveld? Hermie.com redt jou. De webshop voor alles wat je huis en tuin nodig heeft. Hermie.com, met alle advies, topkwaliteit en snel geleverd.
16: En zo'n grote badeend.
15: Nee, dan niet bij Hermie.com. Maar wel alles wat belangrijk is voor huis en tuin. Van bloempotten tot meststoffen, van zwembaden tot wasmiddel. Hermie.com, de webshop voor huis en tuin.

0: Het snelste 5G van Proximus voor je zaak. Wat een verschil. Blijf als ondernemer altijd en overal online met ultrasnel uploaden, downloaden of videocallen. Info op proximus.be/businessmobile. Proximus. Think possible.
1: Bij Defensie doen we alles. Alles. Zodat jou niets overkomt. Wij grijpen in aan de andere kant van de wereld. Zodat jij je hier veilig voelt. We verleggen onze grenzen, zodat jij hier op je gemak kan zijn. We blijven alert, altijd stand-by, 24 uur op 24. Zodat jij volop van je leven kan genieten. Vandaag en morgen. Defensie. Uw toekomst, onze missie.
2: Wauw, weer een nieuwe aanvraag. En nog één. En nog één.
3: Ja, als je kwaliteit levert, weten mensen je te vinden.
2: Dus we groeien.
3: Hard. En daarom zoeken we versterking. Sterk in sales. Goesting om te scoren in een bedrijf dat vooruit gaat.
2: Dan is dit jouw moment.
3: Join Team Tom Rotiers. Solliciteer nu via tomrotiers.be.

0: Mo, zie je kameretten van uw mode van?
1: Ja.
0: Zie je slim?
1: Tuurlijk.
0: Kun je ding voorspellen?
1: Allee, wat zie je wel mee?
0: Wie had er 2K winnen?
1: Duitsland.
0: Joi.
1: Mo of nee, Marokko.
0: Mo.
1: België.
0: Ja.
1: Frankrijk.
0: Ja, stop mo. Is het aan het zeven? Nee. Je kunt hier juist niks voorspellen.
1: Weet je, ik voorspel dat je hier beter je geld zou investeren in de richting van je kabinetten dan dat je begint te hopen. Je dwozen.
0: Ja, dat wel.
1: Mode van. Wiederma je kabinetten een zak slimmer.
2: Yes! Allee, zo snel het, jong. Een nieuwe computer?
3: Ja, helemaal persoonlijk samengesteld bij Alternate.
4: Echt? Zonde gezien? Misschien tijd dat jouw computer eindelijk met pensioen gaat. Stel jouw perfecte PC samen op alternate.be of in de winkel.
1: Moduvan.
5: Een liquidatorwind. Wiedermaai combinette zakslimmer.

0: this flight to Tenerife, the seatbelt sign is on. And off, want we zijn al.
1: Joehoe!
2: De snelste zijn. Wat een verschil. Ook online. Met fiber van Proximus. Voorwaarden op proximus.be. Proximus. Think possible.
3: Ja, je hoort het goed. Inslaan voor we op vakantie gaan is extra voordelig bij Kruidvat. Nu, alle oordoppen en oorverzorging...

0: Plus.
1: Goedenavond. Er zijn tijdens de hittegolf van de voorbije 2 weken 1200 mensen meer gestorven dan normaal. Dat is een oversterfte van 39%. Dat blijkt uit de cijfers van de Risk Management Groep van de FOD Volksgezondheid. In totaal stierven 530 mensen ouder dan 85 jaar. En ook bij de mensen onder 65 jaar was er een grote oversterfte. Mogelijk loopt de cijfers nog op. In Mechelen heeft een agent een geboeide man in het gezicht geslagen. Dat is te zien op beelden die zijn opgedoken. Het incident gebeurde eerder deze week tijdens een interventie voor intrafamiliaal geweld. Je hoort politiewoordvoerder Dirk van de Zanden.
2: De beelden die tonen een manier van optreden aan dat totaal onaanvaardbaar is. Hè. Politie heeft een monopolie op geweld, maar dat moet uiteraard ten allen tijde correct uitgevoerd worden ten aanzien van de burger. En als we dan zulke feiten zien, dan moeten we daar tegen optreden. Daarom ook is er gisteren al meteen een tuchtprocedure opgestart tegen de man.
1: Of de agent voorlopig nog interventies mag uitoefenen, is nog niet bekend. Het onderzoek loopt. En in het zuiden van Frankrijk woeden verschillende bosbranden, onder meer in het departement de Aude. Al bijna 3000 mensen werden geëvacueerd en ook 3 campings zijn ontruimd. Door de sterke wind en de hitte krijgt de brandweer de branden maar niet onder controle. Zo worden er onder meer blusvliegtuigen ingezet. Meer dan 1000 hectare natuur is al in vlammen opgegaan. Vanavond en vannacht is het droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag hetzelfde weer dan, maxima tot 27 graden. Zondag meer wolken en kans op een bui.

Auto 5 je banden aan om in alle veiligheid te rijden aan de laagste prijs. Op dit moment krijg je tot wel €120 terugbetaald bij aankoop van 4 Michelin-banden voor je personenwagen of bestelwagen. Jazeker, tot wel €120. Deze actie is geldig tot en met 26 juli. Check

Riverside, motherfucker.

0: Amai, daar regent hier binnen.
1: Zwaans, Nanny.
0: Jawel, er staan er niet meer in de living.
1: Tja, dan is het tijd voor dakmeester.
0: Dakmeester?
1: Ja.
0: Dakmeester.com, want dat dak verdient je.
1: Dakmeester. Zwaans, Nanny, hey.

0: headlines. Goedenavond. Er zijn tijdens de hittegolf van de voorbije twee weken 1200 mensen meer gestorven dan normaal. Dat is een oversterfte van 39%. Dat blijkt uit cijfers van de Risk Management Group van de FOD Volksgezondheid. Je hoort Joris Monens van het agentschap Zorg en Gezondheid.
1: Ongeveer de helft waren mensen ouder dan 85 jaar. Maar we zien dus ook dat er toch een hele groep mensen jonger was dan 85 jaar. Dat kunnen uiteenlopende doodsoorzaken geweest zijn. Een te zware belasting op het hart. Een te zware inspanning bij het sporten. Eventueel een verdrinkingsoverlijden. Maar specifieke doodsoorzaken zijn nog niet geanalyseerd.
0: Mogelijk lopen de cijfers van de oversterfte nog verder op. In Portugal is de alarmfase voor hitte afgekondigd, omdat er veel risico is op bosbranden. Dat heeft de regering beslist. In de hoofdstad Lissabon kan de temperatuur oplopen tot 41 graden. In het zuiden zelfs tot 43 graden. Dankzij de alarmfase kunnen de autoriteiten onder meer het gebruik van landbouwmachines verbieden. Zo willen ze vermijden dat brand ontstaat. En op het Grand Slam tennistoernooi van Wimbledon staat Elise Mertens in de derde ronde. Ze versloeg een Oezbeekse in 3 sets. Het werd 2-6, 6-3 en 6-0. In de volgende ronde neemt ze het op tegen de Kazachse Rybakina of de Amerikaanse McNally. Vanavond en vannacht is het droog en helder. Het koelt af naar minima tot 14 graden. Morgen krijgen we aangenaam zomerweer bij 25 graden. Zaterdag hetzelfde weer, maxima tot 27 graden dan. Zondag meer wolken en ook kans op een bui.